0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Omoda Jeku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajeku.be of bij uw dealer.
2: Q. Dit is Q. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Opnieuw een drone in de buurt van Brussels Airport voor de tweede avond op rij al. Dat meldt de luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond konden er een goede 20 minuten geen vluchten landen op de luchthaven door die eerste drone. Of de twee drones iets met elkaar te maken hebben, dat is niet duidelijk. Ook waar ze vandaan komen, weten we niet. Er loopt een onderzoek. Er is dan toch geen kwaad opzet gemoeid bij de treinontsporing in Frankrijk, dat zegt het parket. De trein ontspoorde vrijdagavond. Aan boord zaten 186 passagiers, 44 mensen raakten gewond. Op het spoor werd een stuk rail gevonden. De politie hield daarom rekening met een opzettelijke daad, maar daar blijken nu dus geen aanwijzingen voor. Naar het US Open tennis dan, want daar heeft de Kazachse Elena Rybakina de finale bij de vrouwen gewonnen. De nummer 2 van de wereld klopte de nummer 1, de Wit-Russische Arina Sabalenka. Ze had daar 3 sets voor nodig, 6-4, 5-7 en 6-2. Vanavond spelen de mannen hun finale. Daar neemt de Amerikaan Ben Shelton het op tegen de Duitser Alexander Zverev. En in ons voetbal heeft Union makkelijk gewonnen van Lommel. Het werd 5-0. Union komt zo aan de leiding in het klassement. Lommel staat 12e. Eerder gisteravond speelden OH Leuven en Cercle Brugge 1-1 gelijk. OHL stond lang voor, maar pas in de 96e minuut viel de gelijkmaker. In de stand staat OH Leuven nu op de 17e plaats, Cercle 14e. De dag start bewolkt en regenachtig. Deze namiddag klaart het op en wordt het droger. Temperaturen tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen bij een graad of 24. Dinsdag doet er nog een graadje bij. En vanaf woensdag opnieuw iets frisser met geregeld buien.

0: scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Ramen, deuren, veranda's.
2: Lijnaars Aluminium.
3: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Lijnaars.be.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care-garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
0: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
2: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
3: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat gebouw af is.
2: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.

0: generatie plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
1: Een heel goedemorgen. 7 uur nieuws krijg je van Thomas.
2: Goedemorgen. Met opnieuw een drone in de buurt van Brussels Airport voor de tweede avond op een rij al, dat meldt luchtverkeersleider Skies. De vrijdagavond kon er een goede 20 minuten geen vluchten landen op de luchthaven. Door die eerste drone of deze twee nu iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet duidelijk. En ook waar ze vandaan komen, weten we niet. Er loopt een onderzoek. Er is dan toch geen kwaad opzet gemoeid bij de treinontsporing in Frankrijk, dat zegt het parket. De trein liever ontspoorde vrijdag. Avond. Aan boord zaten 186 passagiers, 44 mensen raakten gewond. Op het spoor werd een stuk rail gevonden. De politie hield daarom rekening met een opzettelijke daad, maar daar blijken nu dus geen aanwijzingen voor. Naar de US Open tennis dan, want daar heeft de Kazachse Elena Rybakina de finale bij de vrouwen gewonnen. De nummer 2 van de wereld klopte de nummer 1, dat is de Wit-Russische Arina Sabalenka. Ze had daar 3 sets voor nodig, 6-4, 5-7 en 6-2. Werd het. Vanavond spelen de mannen hun finale. Daar neemt de Amerikaan Ben Shelton het op tegen de Duitser Alexander Zverev. En in ons voetbal heeft Union makkelijk gewonnen van Lommel. Het werd 5-0. Union komt zo aan de leiding in het klassement. Lommel staat 12e. Eerder gisteravond speelden OH Leuven en Cercle Brugge 1-1 gelijk. OH Leuven stond lang voor, maar pas in de 96e minuut viel de gelijkmaker. In de stand staat OH Leuven op de 17e plaats, Cercle 14e. En dan heb ik nog het weer. De dag start bewolkt en regenachtig. Deze namiddag klaart het op en het wordt droger. Temperaturen tot 21 graden. En morgen afwisselend zon, wolken en regen bij een graad of 24.
1: En er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
3: Music. Robbe Petitja.
1: Oh, een heel goede morgen op het beste moment van de week. De zondagochtend. Hopelijk heb je fijne plannen. Zometeen opstaan met Martin Garrix.

0: Katy Perry en Chain to the Rhythm. 9 over 7, goedemorgen. Het is absoluut het beste moment van de beste dag van de week. Het is nog zo een beetje crispy, fris buiten. Het is zondagochtend, de dag van de croissants, van de pistolets, van rustig aan doen, tenzij je moet gaan werken. Of zotte plannetjes, hè. Wie weet wat ga jij doen? Laat maar weten. Vandaag kan het allemaal. Op zondag mag het heftig gaan of rustig. In het nieuwsblad lees ik vanochtend over de grote pistolettest. Heel veel supermarkten die zetten deze dagen extra in op brood en toestanden om mensen te lokken. En Julius Persone die heeft 13 pistolets uit de supermarkten getest. En de beste die vond hij in de Spar, die kreeg van hem een 9 op 10. De slechtste bij de OK, die kreeg slechts een 3 op 10. Zijn tip, eigenlijk ook mijn tip, ga gewoon naar de warme bakker. Daar vind je echt de beste pistolets, dat is daar altijd goed. Ik wil je op deze zondagochtend ook laten kennismaken met Jamie Miller. Die jongen die dook in 2017 al eens op in de Voice UK, timmert sindsdien aan de weg en zijn nieuwe single Baby Doll, die eindigt met een soort jaren 80 saxofoon solo. En alleen al daarom is die Jamie Miller het waard om te leren kennen. Het is ook onze Q-topschijf deze week.
1: Dit is deze week de Q-topschijf.

goed toch, hè? Ken het nog maar een week. We hebben helemaal mee, Jamie Miller, topschijf bij Q. Mooie dag wordt het voor Glenn uit Ruisleden. Die gaat naar Charleroi, naar de luchthaven, hè. Niet naar Charleroi, stad, anders zou het een eerder deprimerende dag zijn. Glenn die vertrekt naar Spanje, heel veel plezier daar, Glenn. 13 september 2026, een mooie zondag. En in de geschiedenis is er vandaag ook heel wat gebeurd. Dag op dag op 13 september 1916 bijvoorbeeld, toen werd geboren jeugdschrijver Roald Dahl, bekend van Charlie and the Chocolate Factory. De grote vriendelijke reus heeft die man allemaal geschreven. Ook op 13 september in de geschiedenis verschijnt er voor het eerst een verhaal van Jip en Janneke van de Nederlandse schrijfster Annie M.G. Schmidt. De vraag is, wanneer? Was dat vroeger of later dan de geboorte van Roald Dahl op 13 september 1916? Laat maar weten wat jij denkt, vroeger of later.

0: Bon Jovi and It's My Life. Bon Jovi is de bandnaam en John Bon Jovi is de zanger in die band. Heel verwarrend allemaal. Straks dieper duiken in de datum, hè, 13 september. Want op 13 september in de geschiedenis, ik zei het al, hè, verschijnt voor het eerst een verhaaltje van Jip en Janneke van de Nederlandse Annie M.G. Schmidt. Maar was dat vroeger of later dan de geboorte van Roald Dahl op 13 september 1916? Vroeger of later? Laat me weten.
1: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
2: Nog even, alles goed.
1: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
3: Come on.
1: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
4: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
5: Allee, zeg eens iets, Bruno.
6: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
5: Hoe zet ik dat op mute?
6: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
5: Bruno.
7: Mobile Vikings.
8: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
9: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op Verica.

0: Anima en Ellie Goulding en Hypnotized.
1: Dag op dag.
0: Joat Westerlo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, je bent er al vroeg bij op een zondag. Hoe komt dat?
2: In het weekend werk ik bij de bakker in West-Meerbeek. En ik ben altijd in het weekend vroeg vol. Dus, maar het was gisteren wel vrij stevig. We zijn gaan eten voor mijn verjaardag. En ik was wel laat geworden. En ik heb al een bakker gevraagd dat ik vroeg naar huis mocht. En bij deze hoek zat ik in de auto en ik hoorde vroeg of later. Ik zeg, ik zal je sturen.
0: Wacht, je mag vroeger naar huis, maar het is nog maar 7:20. Of heb je heel de nacht brood liggen bakken?
2: Ja, ik was om 1:30 thuis en de bakker begint om 3:00, dus
0: ik
2: kan 3:00.
0: Ja, ja, jij dus, werkt echt zo in het atelier mee aan het brood.
2: Ja,
0: en zo.
2: In het atelier, ja, klopt.
0: Oké, maar een echte, goede, degelijke, warme bakker dus, hè?
2: Ja, inderdaad. Er komen er nog maar weinig tegen, maar ze zijn er nog.
0: Ja, ik ben blij dat ze er nog zijn. Nu, dit weekend staat er toevallig een grote pistoletest met pistolets uit supermarkten in de krant. Is dat hetzelfde als bij de warme bakker, denk je?
2: Er zit toch een groot verschil op. Er zijn wel sommige winkelketens die zo half gerezen pistoletjes, die ze nog zelf moeten laten rijden. Maar dat is, ja, het is toch een groot verschil dat je ze echt vers afbakt of uit een diepvriezer. Dus je proeft toch wel een verschil en je voelt ook van textuur dat het net een beetje anders is.
0: Ja, ik heb persoonlijk graag van die hele krokante, luchtige, maar dat vind je nergens, hè, behalve bij de bakker.
2: Bij een warme bakker ga je dat zeker wel vinden. Dat gaat er zeker bij een warme bakker zien.
0: Ik vind de pistolet, daaraan kan je zien of het een goede bakker is. Hè?
2: Ja. Dat ten eerste en onder de koffiehoek ook, vind ik.
0: De koffiehoek, absoluut.
2: Ja, en zeker de crème die dan in de koffiehoek zit, dat merk je direct. Dat is ook een groot verschil.
0: Heel veel honger gekregen, joh. Maar we gaan even de datum checken. 13 september 1916, dat is de geboorte van de Britse jeugdschrijver Roald Dahl, bekend van Charlie and the Chocolate Factory of Matilda. Ook op 13 september verschijnt voor het eerst een verhaal van Jip en Janneke. Dat zijn die twee, ja, de schaduwfiguurtjes. Hè. Was dat vroeger of later dan 1916?
2: Oh, ik denk later.
0: Dat is waar, dat was op 13 september 1952. Tweede opgave voor jou. Dag op dag, op 13 september, wordt de Nederlander Rob Kemps geboren. Die naam zegt je misschien niet zo heel veel, maar het is de zanger van het nogal poëtische Snolle Bolletjes.
3: Snolle Bolletje.
0: Ken je misschien wel?
2: Ja.
0: Hoor je dat graag, joh, zo'n dingen?
2: Van tijd tot tijd wel. In de juiste setting kan ik dat wel praten. Ja,
0: en dit is niet de juiste setting, joh, laat ons eerlijk zijn. Nu, de geboorte van die kerel van Snolle Bolletje, was dat vroeger of later dan 13 september 1952?
2: Dat zou normaal ook later moeten zijn.
0: Dat is absoluut later. Hè. Rob Kemps van de Snolle Bolletjes is geboren op 13 september 1985. Dus dat is ook juist goed gedaan, Snolle Bolletjes. De laatste. Dag op dag op 13 september zijn het de MTV Music Video Awards. Taylor Swift die krijgt een prijs voor de clip van You Belong With Me. Maar Kanye West die springt plots op dat podium om te roepen dat Beyoncé een veel betere videoclip had.
4: I'm really happy for you. I'm let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time.
0: Legendarisch fragment, maar was dat vroeger of later dan de geboorte van Rob Kemps, Mr. Snolle Bolletje, op 13 september 1985?
2: Dat is ook zeker later.
0: Dat is heel goed, joh. Jouw dag begonnen met 3 keer goed. 13 september 2009, toen is dat gebeurd. Ik wens jou een heel fijne 13 september 2026 toe.
2: Ja, oké, dankjewel.
0: En kruip maar goed in je bed. Salut,
2: ja, dankjewel. Dag. You sounds better. With you. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: zo'n goed nummer, dit, Behind Blue Eyes. Behind Blue Eyes. Ik heb groene ogen en ik wou er graag blauwe. Ik wou ooit kleurlenzen, toen dit een hit was, om blauwe ogen te krijgen. Ik was 10 en ons ma zei keihard nee. Thomas, goedemorgen. Een kleine copy-paste van wat ik jou exact 24 uur geleden ook vroeg. Maar wat is dat daar allemaal op Brussels Airport?
1: Ja, ik moet eigenlijk ook hetzelfde antwoord geven, want opnieuw een drone. Dit keer was er wel geen hinder voor de luchthaven. Ik neem jullie er nog eens even chronologisch mee door. Vrijdagavond werd er een drone gesignaleerd, daardoor kon er een klein half uur geen vluchten landen en werden de vliegtuigen afgeleid. Nu gisteren in de loop van de namiddag bevestigde Skies, dat is de luchtverkeersleider, dat die eerste drone, dat het die ook effectief gespot had. En gisteravond gebeurde dat dus opnieuw. Ook nu hebben de luchtverkeersleiders van Skies het gezien, of de drone zien vliegen, en het werd ook opgepikt op hun radars. Maar hij werd niet gespot, of hij wordt liever gespot in de buurt van de luchthaven. Zo is het niet op het terrein zelf. Het vliegverkeer ondervond daar geen hinder van. Maar het is dus wel de vraag of we nu weer vertrokken zijn voor een reeks van avonden waarop drones gespot worden op of rond de luchthaven. Eind vorig jaar gebeurde dat ook al. En we kennen de winnares van de US Open tennis, de Kazachse Elena Rybakina. Ze klopte Arina Sabalenka in 3 sets. En vanavond spelen de mannen hun finale. Daar neemt de Amerikaan Ben Shelton het op tegen de Duitser Alexander Zverev. De dag start bewolkt en regenachtig. De namiddag klaart op en het wordt ook droger. Temperaturen tot 21 graden. En morgen afwisselend zon, wolken en regen en een graad of 24.
0: En er staan geen files op onze snelwegen waar jij meer dan 5 minuten verliest. Ja, dat heb ik net gezegd, dus het verkeersdingetje, dat ga ik al even wegklikken. Salut!

0: Djalicious and Magic with you. I miss this magic with you. Kan je regelmatig aan ons aan het werk zien in ons land? Wie er ontbreekt is Bruno Mars. De man heeft net een tour aangekondigd in Korea. En in Nieuw-Zeeland. En in Australië. Maar goed, wat hebben wij daaraan? Ik zal het je vertellen. Niet veel.
1: Vol energie, het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar €99. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
4: Nog even, alles goed.
3: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
5: Come on.
3: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
2: Je hoeft niet te wachten op onze krafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

Bruno Mars die kondigde dus afgelopen week een nieuw deel van zijn Romantic Tour aan in Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland en Australië. Stond wel in Amsterdam natuurlijk met die tour, maar niet bij ons. En hij is niet de enige, hè, die ons land geskipt heeft. Taylor Swift die is ook niet in België komen optreden. Harry Styles heeft dat ook niet gedaan. Dat is allemaal niet lief. Ik vind dat allemaal niet sympathiek. Loreen die zou eind september in Brussel spelen, maar dat is verplaatst. Maar ze komt wel in het voorjaar, 24 mei, in het Koninklijk Circus. Ik hou je eraan, Loreen. Als je daar niet staat, ga ik heel boos worden. Tattoo!

Lorraine en Tattoo. Zouden er al mensen zijn met een Lorraine Tattoo? Vraag mij dan altijd af. Hoe ziet jouw zondag eruit? Mag je altijd laten weten. Dit is Miles Smith.

Een schoongevoelig plaatje, Bleeding Love, Leona Lewis. Nicole uit Turnhout, die trekt naar de kust. En heel wat luisteraars die gaan vandaag naar de airshow in Leopoldsburg. Ik zag op Instagram dat onze eigenste Joren Linse daar gisteren ook was. Het zag er heel indrukwekkend uit, met allemaal F-16's en andere vliegtuigen en zo. Ik weet daar echt niks van. Echt niks. Ik weet alleen dat daar hopelijk geen drones op duiken. Zo zitten er weer mee, hè. Met drones op s'avonds en luchthaven. Beetje vorige herfst all over again. 5 voor 8, dit is Calvin Harris. Kill.

0: Enrique Iglesias en Sean Paul. De vraagt iemand via de Q-app. Hoe gaat het met je allergische aanval van gisteren, Robbe? Goed en slecht. Ik zal het straks uitleggen.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
0: En daarmee is het 1 over 8 voor de nieuwskijkje van Thomas.
2: Goedemorgen. Opnieuw een drone in de buurt van Brussels Airport. Voor de tweede avond op rij al, dat meldt luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond kon er een goede 20 minuten geen vluchten landen op de luchthaven door die eerste drone. Of de twee iets met elkaar te maken hebben, dat is niet duidelijk. Ook waar ze vandaan komen, weten we niet. Er loopt een onderzoek. In Oost-Rozebeke in West-Vlaanderen is gisteravond een zware industriebrand uitgebroken. In de loods van een voormalige meubelwinkel. Die werd nu gebruikt als opslagplaats voor hout en stoffen. Aan buren werd gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het heeft gisteravond ook gebrand tijdens een vliegshow in Hechtel-Exel in Limburg. Het liep mis toen een van de vliegtuigen vuurwerk afstak. Je hoort de burgemeester.
3: We hebben altijd op voorhand een veiligheidsvergadering met de organisatie. En op voorhand was er afgesproken van oké, gaan we vuurwerk laten afschieten of niet.
4: Jullie hebben getwijfeld?
3: Nee, geen enkel moment getwijfeld, omdat alles leek dat het in orde was.
2: Maar het liep dus toch mis. Naar de US Open tennis dan, want daar heeft de Kazachse Elena Rybakina de finale bij de vrouwen gewonnen. De nummer 2 van de wereld klopte de nummer 1, dat is de Wit-Russische Arina Sabalenka. Ze had daar 3 sets voor nodig, het werd 6-4, 5-7 en 6-2. Vanavond spelen de mannen hun finale. Daar neemt de Amerikaan Ben Shelton het op tegen de Duitser Alexander Zverev. En in ons voetbal heeft Union makkelijk gewonnen van Lommel, het werd 5-0. Union komt zo aan de leiding in het klassement. Lommel staat 12e. Eerder gisteravond speelden OH Leuven en Cercle Brugge 1-1 gelijk. OHL stond lang voor, maar pas in de 96e minuut viel de gelijkmaker. In de stand staat OH Leuven op de 17e plaats, Cercle 14e. En Céline Dion heeft gisteravond haar comeback-tournee afgetrapt in Parijs. Het eerste van in totaal 26 concerten met elke keer 30.000 fans in de zaal. En de reacties achteraf, die waren unaniem.
5: Het was ongelooflijk. Ja. Het was echt wat we verwacht hadden. En echt een super comeback die dat ze gemaakt heeft hier. Een mooie mix van oude liedjes, nieuwe liedjes.
6: Het begon heel emotioneel. Ongelooflijk emotioneel. Ze was helemaal flabbergasted, denk ik, van hoe de mensen reageerden.
7: Ja, ik heb wel een traantje gehad. Toch wel. Eerlijk gezegd, toch wel. Ja. Je voelt gewoon mee met Celine Dion. Achter je documentaire voel je gewoon mee met het verdriet en met de liefde dat ze deelt voor alles.
2: Ook traantjes vanuit de lucht, want de dag start bewolkt en regenachtig. Deze namiddag klaart het op en het wordt droger, temperaturen tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen en een graad of 24.
0: Ik heb een Turkse vriend, Thomas.
2: Nasılsın?
0: Nee, die heet Selim. Ah. En die noemt zichzelf Selim Dion. Dat is echt waar. Goed, hè?
8: Music. Robbe Petitjean.
0: Topkerel die Celib. Shoutout zeggen ze dan. Turn of the Lights komt eraan van Juste en Kato op deze mooie zondagochtend. Goedemorgen.

0: heftig goed nummer, dit. R-City en Adam Levine en Locked Away. Verontrustend nummer wel. Zou je nog van mij houden mocht ik in de cel zitten? Ik zou het er moeilijk mee hebben. Dat is eerlijk.
1: De Zondagochtendclub.
0: Goedemorgen, lieve vrienden van de Zondagochtend. Wat een heerlijke dag, hè, de zondag. De dag van de pistolekens, van de koffiekoeken met ingebakken crème. Van alles rustig op het gemak. En van misschien wel fijne weekendplannen. Want heel veel mensen gaan vandaag naar die airshow in Leopoldsburg. Gisteren liep het daar wel een beetje fout. Er brak een klein brandje uit naar vuurwerk. De brandweer stond blijkbaar sowieso al paraat op het terrein. Ze hadden het vuur heel snel onder controle. Misschien moeten ze dat vandaag even laten, het vuurwerk. Misschien even niet doen. Vuurwerk in Parijs ook gisteravond. Want Céline Dion die stond gisteren voor 30.000 waanzinnig uitgelaten fans in Parijs. De eerste van 26 concerten. Jaloers. Een beetje veel jaloers op mensen die daar tickets voor hebben. Sabine uit Kruisum, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij hebt tickets voor Céline Dion. Wanneer zijn die?
2: Ja, die zijn op 16 september om 19:30.
0: Ja, dan zou jij in Parijs moeten staan. Maar er is een klein issue, hè? Want jij kan woensdag niet.
2: Nee, klopt.
0: Hoe komt dat, Sabine?
2: Ik was dat vergeten, maar dat dus de woensdag was. Ja. Dat de kindjes naar school moeten.
0: Oké. Maar hoe oud zijn de kindjes?
2: Ja. 17 en 15. Dus met die van 15 voer ik alle dagen zelf naar Melle. Dus die kan moeilijk naar Melle gaan.
0: Ja, maar het is natuurlijk een... Ja, kunnen ze niet zo... Een beetje spijbelen? Sabine? Stiekem? Ik weet niet, hè. Ja. Er moet toch een oplossing zijn? Hoeveel heeft dat gekost, die tickets? Want die zijn duur, hè?
2: Ja, ik weet het. 750 euro het stuk.
0: Oh, en jij was dus helemaal vergeten.
2: Heel mooie plaatsen.
0: Ja. Het zijn echt mooie plaatsen ook nog.
2: Ja, ik weet het, ja.
0: En jij was dus helemaal vergeten van, ja, dat is op een woensdag en donderdag moeten die naar school.
2: Ja, ja, ja. Maar ik heb, ziekte van Crohn en af en toe vergeet ik iets. Dus
0: ja,
2: een beetje daardoor.
0: Maar zou je dat niet kunnen zeggen aan school? Van kijk, soms vergeet ik dingen, dat ligt een beetje aan mijn ziekte. Ik was dat totaal vergeten. Zouden jullie voor één keer een kleine uitzondering kunnen maken? Zou dat niet lukken?
2: Ik ga het proberen.
0: Maar ja,
2: mijn zoon was niet mee.
0: Nee.
2: Ja, die was dan niet mee, nee.
0: Maar ja, dat is toch een waanzinnige ervaring ook voor de dochters, niet?
2: Ja, ja.
0: Want als je die nu nog moet... Ik denk, je krijgt ze verkocht, hè. Mensen betalen dat ervoor. Iedereen wil naar die Céline Dion-shows. Maar ik denk van, moet het proberen eerst, toch?
2: Ja, ik ga het eerst een keer proberen.
0: Ah, wel.
2: Klopt.
0: We horen elkaar volgend weekend terug.
2: Super,
0: en dan komen we te weten wat je gedaan hebt.
2: Oké.
0: Ik zou het proberen, persoonlijk.
2: Ja, dat ga ik doen.
0: Die ene dag school voor de ervaring van je leven, toch?
2: Ja, klopt, ja.
0: Sabine, fijne zondag nog, hè. Voilà.
2: Dank je vriendelijk, hè.
0: Salut.
2: Salutjes, daar.
0: Salut.

17 over 8 en er is een klein probleempje, want Sabine uit Kruisum die heeft dure kaartjes voor Céline Dion gekocht. Voor zichzelf en voor haar twee dochters. Maar toen ze die kocht, toen ze dat bestelde, was ze helemaal vergeten dat 16 september een woensdag is. En haar dochters die moeten donderdagochtend natuurlijk vroeg op school staan. Rudy die zegt, spijbelen mag niet. En al zeker niet van Zoal Demir, de minister. Ja, maar Rudy, als we dat nu een culturele uitstap noemen voor het vak muziek of esthetica of zo, zou dat dan voor één keer niet gaan? Ik denk gewoon, contacteer die school. Misschien knijpen ze voor één keer wel een oogje dicht. Je weet dat niet.

0: Cyrus en End of the World. Gisteren stond Céline Dion in Parijs voor de eerste van 26 concerten. Sabine uit Kruisum die zit met een klein dilemma, want die heeft dure kaartjes gekocht voor zichzelf en haar twee dochters voor die concerten. Maar ze was glad vergeten dat die kaartjes op 16 september, ja, dat dat een woensdag is, hè. En dat haar dochters natuurlijk op donderdagochtend vroeg op school moeten staan. Bert uit Kokseide, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij was erbij gisteren bij Céline Dion. Hoe was het?
1: Ja, heel, heel mooi. Het was leuk dat we ze terug konden zien. Dus ja, we zijn heel enthousiast.
0: Oké. Wat was voor jou het hoogtepunt, Bert?
1: Ja, op een bepaald moment heeft een gospelkoor eigenlijk op het podium gevraagd om enkele nummers met te zingen. En dat was wel echt indrukwekkend om dat te zien samen met haar op het podium. Dus dat was wel prachtig.
0: Gospel, hè, in het Frans.
1: Ja.
0: Bert.
1: Inderdaad.
0: Sabine uit Kruisum die heeft dure tickets gekocht, want ze zijn niet goedkoop. Maar ze kan niet gaan. Nee. Wat zeg jij? Moeten de dochters gewoon stiekem een keer spijbelen? Is het de moeite waard?
1: Zeker en vast. Niet twijfelen. Gewoon gaan. En ik denk dat de leerkrachten dat wel zullen vergeven op school, dat ze er niet bij zullen zijn.
0: Voilà.
1: Of wat later op school.
0: Ja, en het is ook wel, weet je, ik spijbelde vroeger, Bert, het is geen advies dat ik nu geef, geen levensadvies, maar ik spijbelde vroeger om gewoon op een bankje in het park zowat te chillen. Dit is een beter excuus, toch?
1: Zeker en vast. Ze mag niet twijfelen, gewoon gaan.
0: Niet twijfelen, gewoon gaan. En misschien toch, als dat kan, even overleggen met school. Wie weet kan het wel. Er is ook een leerkracht die ondertussen stuurt tussen ons gezegd en gezwegen. Hè. Je mag eigenlijk 3 dagen afwezig zijn op school zonder echt een reden te geven. Zowat vroeg in het jaar om die in te zetten. Maar goed, ik zou mijn joker toch durven inzetten voor dat concert. Wat zijn jouw gekke weekendplannen nog? Mag je altijd laten weten via de Q-app. Zometeen hier bij Q. Nog wat Avicii.
2: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
3: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
2: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
3: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
2: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
3: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
2: Ramen, deuren, veranda's?
4: Reinaars Aluminium.
3: Vind je vakman op reinaars.be.
5: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
7: Go Yellow!
8: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
9: Voor als je zelf telt.
10: Zal wel zijn.
9: Voor als je elke cent telt.
10: Zal zeker wel zijn.
9: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want Verica Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
10: mij van mijn padellenelleboog verlossen.
9: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
8: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
9: Voor jezelf, je streek en de planeet.
8: Verica Bank.
9: Klaar voor nog eens 100 jaar.
11: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op 1 plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
12: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
13: Vind je niet dat alles tegenwoordig sneller kapot gaat?
14: Ja, een wasmachine was vroeger voor het leven.
13: Of een boormachine, die gingen vroeger echt veel langer mee. Hè? Of de werkledij bij ons op bedrijf.
14: Ah, maar dan werken jullie niet met blokledder.
13: Huh?
14: Yep, gaat heel lang mee.
15: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blaklader.
16: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Go Yellow!
5: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
16: Wat? 3?
5: Yep. Info op telenet.be.
9: Ramen, deuren, verandas?
8: Reinaars Aluminium.
3: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

0: altijd goed, Avicii en Hey Brother bij Q. Een heel erg goeiemorgen. Het is een hoogdag. Voor wie van tennis houdt vandaag, zware Thomas?
1: Yes, want vanavond is er de finale van het mannentennis op de US Open in New York. De Amerikaan Ben Shelton die speelt er tegen de Duitser Alexander Zverev. Maar afgelopen nacht was er de finale bij de vrouwen. En dat is toch altijd top om naar te kijken, zo'n finale. Nummer 1 van de wereld, de Wit-Russische Arina Sabalenka tegen de nummer 2, Elena Rybakina uit Kazachstan. En het was de nummer 2 die het haalde, Rybakina, dus in 3 sets. Ze heeft nu 3 op 4 van de Grand Slam titels op zak. US Open, Wimbledon en Australian Open. Enkel Roland Garros moet ze nog winnen. Nu, Sabalenka die was best emotioneel. Ze sloeg ook haar racket helemaal kapot uit frustratie omdat ze verloren was. Bon. En ik ga er gewoon nog wat sport bij knallen. De uitslagen van het voetbal gisteravond. Union Lommel, daar werd het 5-0. OH Leuven, Cercle Brugge speelde 1-1 gelijk. De dag start bewolkt en regenachtig. Deze namiddag klaart het op en het wordt droger. Temperaturen tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen en een graad of 24.
0: En er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.

0: kleine warning, waarschuwing. Ik ga het straks hebben over naakt. Maar gelukkig is het radio, dus je gaat het niet zien. Er komt ook een ultiem ochtendnummer aan, zeker voor een zondag. Ah, altijd goed.
1: Ah, wel, wel, wel, wel. Zijn we met de oortjes naar het radiootje aan het luisteren?

0: morgen komt Vincent Vieris terug uit vaderschapsverlof. Wordt hij eindelijk volwassen nu hij zelf een kind heeft?
1: Goochie, goochie, goochie.
0: Dat valt nog af te wachten.

0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Hey, die van ons die lust dan alles, hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.

0: Bittersweet Symphony van de Verve. Het is 9:15 gepasseerd al. En als je nog niet gekeken hebt op streams, staat al een tijdje Naked Attraction. Maandag komt het ook eindelijk op tv. Naked Attraction, dat is een partner kiezen op basis van zijn of haar naakte lichaam. Want in elke aflevering gaan 6 singles helemaal uit de kleren om de liefde te vinden. Met zo'n luikje dat steeds verder open gaat. Dus dat begint dan bij de voeten en dan zie je de benen. En dan in het midden zie je ineens dat dus... Elke ronde valt er iemand af en pas helemaal op het einde zie je een gezicht. Het wordt gepresenteerd door onze eigen Jolien Roets, die er eerder ook al bij Vincent Live ergens in het voorjaar over vertelde.
1: Oké, dan gaan we eens kijken wat er in de koker staat. En dan moest ik zeggen, laat de kokers maar omhoog gaan. En dus die kokers gingen omhoog en daar stonden daadwerkelijk ja, 5 mannen op een rij. En zo 1 seconde ging het in mijn hoofd van Pimels!
0: Ja, piemels, die zie je dus in dat programma, in die Naked Attraction. Nog andere geslachtsdelen ook, hè. Wat blijkbaar super zot is, kleren doen veel, jongens. Want daarna ga je op date met die persoon, gewoon met kleren aan. En op basis van zo'n naakt lichaam weet je dus helemaal niet wat voor stijl heeft die persoon. Gaat dat klikken? Maar toch, als het naakt al klikt, misschien dan met kleren ook. Ik ben heel benieuwd. Naked Attraction dus.

10 voor 9. Al City and Fireflies. Krijg je nog een berichtje binnen van Fabienne, die vraagt: ben jij de presentator van gisteren middag rond 12 uur ongeveer? Fabienne, nee, dat was Liam Dert, geloof ik. Nu, ze heeft een spelletje met een vriendin. Wie het eerst het nummer van Mariah Carey, hè? Niet dat, maar het nummer van Mariah Carey hoort, die krijgt iets. Blijkbaar heeft Liam daar een stukje van gedraaid. Maar ik heb Last Christmas gedraaid. Dus niet All I Want For Christmas Is You. Dus Fabienne, dat is nog niet bingo, hè. Leuk spel wel. Wie dus het eerst Mariah Carey hoort ergens vanaf september, die wint. Ik zal het ook wel eens draaien, maar nu nog.

New muziek van Alesson, One Republic in Your Eyes. Fabienne die heeft dus een grappig spelletje met een vriendin. Vanaf 1 september luisteren ze naar de radio en wie het eerst All I Want For Christmas Is You hoort van Mariah Carey, die wint. Gisteren zou er een stukje gedraaid zijn door Lian Dert op de middag. Ik heb dat geverifieerd, dat klopt inderdaad. Andy die zegt, je hebt het toch ook net gedraaid? Nee, Andy. Dat was Last Christmas. Dat is dat andere kerstnummer, dat was niet All I Want For Christmas. Er is een verschil. Ik maak er mijn missie van om geen Mariah Carey te draaien.

Black Friday. Pretty like the sun. Komt hij erdoor vandaag, de zon? Volgens mijn weerapp, bij mijn omgeving alleszins al niet. Ik hoop bij jou wel. Je hebt het verdiend. Dit is Coldplay.

0: jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
1: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Oh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Goedemorgen, 1 over 9, nieuws krijg je van Thomas. Goedemorgen.
4: Al maar meer werkzoekenden volgen opleiding Nederlands bij de VDAB. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Zuhal Demir. Dat aantal is bijna verdubbeld, van een kleine 29.000 in 2001 naar meer dan 56.000 vorig jaar. Beter Nederlands is een van de stokpaardjes van Demir om beter mee te draaien in de maatschappij. In Oost-Rozebeke in West-Vlaanderen is gisteravond een zware industriebrand uitgebroken. In de loods van een voormalige meubelwinkel die nu gebruikt werd als opslagplaats voor hout en stoffen. Aan buren werd gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het heeft gisteravond ook gebrand tijdens een vliegshow in Hechtel-Exel in Limburg. Het liep mis toen een van de vliegtuigen vuurwerk afstak. Je hoort de burgemeester.
5: We hebben altijd op voorhand een veiligheidsvergadering met de organisatie. En op voorhand was er afgesproken van oké, gaan we vuurwerk laten afschieten of niet. En
6: jullie hebben getwijfeld?
5: Nee, geen enkel moment getwijfeld. Omdat alles leek dat het in orde was.
4: Maar het liep dus toch mis. Naar de US Open tennis dus. Dan liever, want daar heeft de Kazachse Elena Rybakina de finale bij de vrouwen gewonnen. De nummer 2 van de wereld klopte de nummer 1. De Wit-Russische Arina Sabalenka zat daar 3 sets voor nodig. 6-4, 5-7 en 6-2 werd het. Vanavond spelen de mannen hun finale. Dat is er eentje tussen de Amerikaan Ben Shelton tegen de Duitser Alexander Zverev. In ons voetbal heeft Union makkelijk gewonnen van Lommel. Het werd 5-0. Union komt aan de leiding in het klassement. Lommel staat 12e. Eerder gisteravond speelden OH Leuven en Cercle Brugge 1-1 gelijk. OH Leuven stond lang voor, maar pas in de 96e minuut viel de gelijkmaker. In de stand staat OH Leuven nu 17e, Cercle 14e. En Céline Dion is gisteravond aan haar comeback-tournee gestart in Parijs. De eerste van in totaal 26 concerten, 30.000 fans in de zaal elke keer. En de reacties op die eerste show waren unaniem.
7: Het was ongelooflijk. Ja. Het was echt wat we verwacht hadden. En echt een super comeback die dat ze gemaakt heeft hier. Een mooie mix van oude liedjes, nieuwe liedjes.
8: Het begon heel emotioneel. Ongelooflijk emotioneel. Ze was helemaal flabbergasted, denk ik, van hoe de mensen reageerden.
9: Ja, ik heb wel een traantje met Pink. Toch wel. Eerlijk gezegd, toch wel. Ja. Je voelt gewoon mee met Celine Dion. Achter uw documentaire voel je gewoon mee met het verdriet en met de liefde dat ze deelt voor alles.
4: De dag start bewolkt en regenachtig. Deze namiddag klaart het op en het wordt droog. Hogere temperaturen tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen bij een graad of 24.
3: Staat 1 file op onze snelweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Die vind je op de Brusselse binnenring tussen Vilvoorde, Koningslo en Machelen. 8 minuten erbij. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
10: Music. Robbe Petitjean.
3: Jouw zondag, hoe ziet die eruit? Dat mag je altijd laten weten. Nu dansen met Think of Me van YouGel. Goedemorgen.

0: Cameron Whitcomb en zijn Kingdom of Fear. Goedemorgen, lieve vrienden.
1: De Zondagochtendclub.
0: Claudia van ons clubje Vroege Vriendjes die trekt 2 weken naar Rodos en gaat heel de zondag haar valies maken. Niet te veel meenemen, Claudia. Dat je niet moet bijbetalen. De Charles van de luchthaven die durven dat, hè. Sander gaat naar Open Monumentendag. Dat is vandaag allemaal plekken die je normaal gezien niet kan bezoeken of toch niet met begeleiding. Want ik zie het stadhuis van Vilvoorde staat er ook tussen. Ik weet uit mijn jeugd, ik heb dat genoeg bezocht. Het is zo'n typische activiteit, Open Monumentendag, waar je als tiener met je vader mee naartoe moet en dan verdwijnt die mens een uur of twee en dan sta jij daar. Luguber nieuws vanochtend uit de Efteling, want mensen blijken daar avolonté as van dierbaren te strooien. Vooral in de attractie De Droomvlucht, waar je door een soort elfenwereld vliegt. Daar blijkt dat dus te gebeuren dat mensen in die vlucht een beetje as uitstrooien. Op zich heel mooi, maar volgens de Efteling zelf mag het echt absoluut niet. Kan je me dat inbeelden dat al die popjes daar vol as liggen? Dat daar allemaal plakt. Morgen is Vincent Vieris terug op de radio na zijn vaderschapsverlof. Het heeft lang genoeg geduurd. En de mannen van Oasis, die zouden morgenavond om 5 uur trouwens een nieuwe tournee aankondigen. Paul, in de show van Vieris, die gigafan is van Oasis. Soms komt alles toch schoon samen. Het is 9:11.

0: vraagt iemand in de Q-app hoe het zit met mijn allergieaanval van gisteren. Abel. Goed en niet goed. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik ben nog niet bij een dokter kunnen passeren. Mochten er hier mensen zitten met gekke allergieën, mag het altijd laten weten. Ik heb wat tips nodig. Straks uitleggen wat er gebeurd is. Eerst een beetje Dua Lipa. Daar ben ik absoluut niet allergisch aan.
1: Opperste concentratie, het is Rob of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan wie had dat zien aankomen.
2: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
3: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
4: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
5: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op Verica.

0: Dua Lipa en Physical 20 over 9. Goedemorgen. Gisterenochtend stond ik op met een kop vol uitslag. Helemaal opgezwollen. Ook rond de ogen. Heel mijn hals opgezwollen. Alles zag groot. Wat is er gebeurd? Ze hadden mij geschminkt voor een nieuwe foto hier bij Q. Heel tof. En ik was blij, want ik zag er goed uit. Dat is echt... Mijn wallen waren weg. Oh, fantastisch, dacht ik. Dus ik heb die schmink niet afgedaan. Ik ben zo gaan slapen. Blijk ik daar toch niet allergisch aan te zijn, zeker. Jeuken ook dat dat doet. Op aanraden van de Q-luisteraar ben ik pilletjes gaan halen. Die kan je zo verkrijgen bij de apotheek. Je moet geen voorschrift hebben. En dat werkt een beetje, heb ik het gevoel. Ik heb minder jeuk. Ik heb minder het gevoel dat ik mijn huid wil openkrabben. Maar het is niet weg. Het is er nog altijd. Wouter uit Brugge, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Robbe.
0: Ja, jij weet er alles van, hè? Allergisch zijn dan iets. Je hebt een nogal spijtige allergie. Waar ben jij allergisch aan?
1: Ik ben eigenlijk allergisch aan mosterd. Wat er eigenlijk voor zorgt dat ik heel weinig sozen bij de frietjes kan eten.
0: Allee, jong. Mosterdallergie. En zit dat in zoveel frituursauzen dan?
1: Ik heb zelf 5 jaar in de frituur gewerkt. En ik weet zelfs dat er in bepaalde merken van ketchup mosterd aanwezig kan zijn.
0: Allee, jong. Maar zo zelfs geen klein spatje mosterd mag jouw lichaam betreden dan?
1: Het is al eens gebeurd dat inderdaad een klein spatje dat het nog te redden valt. Maar als het een volledige portie is, dan is het ja,
0: oké. Oké, wat zou er gebeuren als je mosterd eet, Wouter?
1: Dan ben ik 3 dagen onbeschikbaar, want dan zit ik waarschijnlijk 3 dagen heel lang op het kleinste kamertje.
0: Oké, oh jong. Dus het is echt een soort intolerantie ook.
1: Ja, inderdaad. Oh,
0: en als je zo'n allergiepilletje neemt en dan mosterd zou binnen scheppen?
1: Nee, helpt niet.
0: Het helpt niet. Niks helpt tegen jouw mosterdallergie of intolerantie. Ja, ik heb het gevoel, Wouter, dat ja, die pilletjes, dat doet wel een beetje niets, maar het moet wegtrekken of zo, hè?
1: Ja, dank dat van allergie tot allergie. Ik heb het u daar eerst zo gezegd op de radio van uw eigen allergie. Dus misschien bestaat er wel iets dat al eerst in bestanddeel al even geld, maar bij mij is het... Ja.
0: Niks helpt. Geen sausen voor jou. Dus wat doe je dan om de frieten?
1: Vooral satékruim eigenlijk. Maar eigenlijk is het wel een detail, want ik heb thuis in de koelkast wel sausen staan, omdat ik zeker weet dat die zonder mosterd zijn.
0: Oké, er bestaan mosterd. Ja.
1: Vanaf dat ik buiten thuis ben, zeg ik altijd zonder saus. Gewoon om zeker te zijn, want ik weet nooit welk merk dat ze gebruiken. Zoals ik al zei, van zijn ketchup. Dan weet ik niet van. Dit is het mogelijk of niet.
0: Ja, ja.
1: Dus.
0: Ik snap het. Wat een drama, Wouter. Ik vind dat echt, hè. Oh, garme. Wouter uit Brugge, die is dus allergisch aan mosterd. Als jij nog gekke allergieën hebt of intoleranties, laat maar komen. Dan voel ik mij niet zo alleen. Mijn gezicht is nog altijd opgezwollen en ik zie er 60 uit rond de ogen. Dat is echt erg. Morning.

Sarah. En het mooie All Because of You. Elena, die is allergisch aan hotdogworsten. En als je dat dan combineert met de mosterdallergie van Wouter uit Brugge, dan heb je een leeg broodje. Tenzij je ook nog eens glutenintolerant bent, dan blijft er niks over. Alleen zo een glutenvrij broodje, maar dat is niet lekker. Martin Garrix, Told You So. Goedemorgen.

0: over allergieën. Stuurt iemand die zegt, ik ben intolerant voor stuifmeel, noten, antibiotica, katten, ontstekingsremmers, fruit met pit. En misschien ben ik er nog vergeten. We hebben een winnaar. Oh. Lin uit Leiden, die is allergisch aan mannen. Dat wordt niezen, Lin. Want Thomas, die heeft het nieuws. Thomas, meer mensen trekken naar de VDAB om Nederlands te leren.
1: Yes, het gaat om die NT2-opleidingen. Dat is Nederlands voor anderstaligen. In 2001 volgde net geen 29.000 werkzoekenden dat traject. Vorig jaar waren dat er meer dan 56.000, of bijna een verdubbeling. Nu, dat Nederlands, dat is een van de stokpaardjes van bevoegd minister Zuhal Demir. Niet alleen op onderwijs heeft ze allerlei plannen gemaakt om dat Nederlands op te krikken, ook in de maatschappij via bevoegdheid werk en dus via de VDAB. Ook daar heeft ze vorig jaar een hele reeks maatregelen aangekondigd om anderstalige werkzoekenden beter te laten integreren door dat Nederlands, met onder meer het niveau van de lessen dat wordt opgetrokken en een sanctionering voor mensen die weigeren om zo'n traject te volgen. En als je vandaag nog geen plannen hebt, dan kan je naar de boerderij, want het is vandaag dag van de landbouw. Zo'n 50 boerderijen geven je vandaag een blik achter de schermen. De organisatie wil dit jaar de kloof tussen de landbouwers en ons als consumenten verkleinen. Alle deelnemende boerderijen over heel Vlaanderen vind je op de website dagvandelandbouw.be. En de dag, die start bewolkt en regenachtig, maar na de middag klaart het op en het wordt droger, temperaturen tot 21 graden. En morgen afwisselend zon, wolken en regen en een graad of 24.
0: Dat is een keigoede tip van die dag van de landbouw, Thomas, want ik was van het weekend op zoek, zegt waar, naar rauwe melk. Als je dat ooit al eens gedronken hebt, je kan dat niet vergelijken met wat je in de supermarkt vindt. En ik vond dat nergens.
2: Vind je dat lekker?
0: Dat is keilekker. Dat is echt 100 keer beter dan melk uit een bus.
1: Maar kijk, dagvandelandbouw.be.
0: Ja, kijk, als er iemand mij dat kan bezorgen, graag. Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file richting de Nederlandse grens. Staat hier op de E314 tussen Aarschot en Tieltwingen. 10 minuten richting Antwerpen. 8 minuten erbij op de E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Hazedonk. Ook 8 minuten daar door een ongeval. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.

Topic en Sorry Papi. We gaan straks een spelletje spelen. Alles of niks. Je kan meespelen voor 2 filmtickets. Of voor 4 filmtickets liever. 1 vraag en je wint alle tickets of helemaal geen. Alles of niks even droppen in de Q-app als jij wil meedoen. Je krijgt 1 vraag uit de actualiteit. Dit is Bazaar. Begin opnieuw.

0: bijna 9:40. En gelukkig zijn er helden die ook op een zondag aan het werk zijn. Suzy, goedemorgen. Jij bent zo iemand, hè? Wat ben je aan het doen?
1: Ik ben aan het werken. Ik moet eten maken voor een patiëntje, alleen klant.
0: Mm-hmm. En eten, je werkt voor familiehulp, hè? Wat doen jullie juist?
1: Ja, wij maken eten voor de mensen die in het weekend hulp nodig hebben. En vandaag ben ik van dienst.
0: Oké, okay. Het is af en toe zo is dat je in het weekend werkt, niet altijd.
1: Nee, dat is één keer per maand. We hebben een doortrol en één keer per maand moeten wij dan in het weekend werken. En vandaag is mijn beurt.
0: En het is jouw dag, maar daar ben je goed aan toe. En Suzy, wat schaft de pot? Wat is het eten?
1: Daar juist heb ik spek gemaakt met broodjes. En nu heb ik een plaatje gaan halen bij de bakker. En moet ik het brood een beetje verdelen. En zelfs moet ik nog een maaltijd maken voor een andere klant.
0: Heerlijk, allemaal vers ook. Hè? Je maakt dat dan gewoon zelf zo'n maaltijd. Ik vind dat fantastisch. Suzy, misschien kunnen we je daarvoor wel bedanken, hè, voor jouw werk in het weekend. Want jij speelt zo meteen mee met alles of niks. Je krijgt één vraag uit de actualiteit van de voorbije week. En ofwel win jij alles, ofwel helemaal niks, hè, voor die ene vraag. Ja. Voor twee tickets is het vandaag een vraag in de categorie royalty. Voor vier tickets een vraag in de categorie literatuur. Wat kies je?
1: Pak maar voor vier.
0: Voor vier tickets? Jij krijgt zometeen dus een vraag die iets te maken heeft met literatuur.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Vandaag iets met pit?
2: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1+1 gratis.
3: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Wauw. Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
5: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, één keer per maand. Ah. Meer info op luminus.be.
6: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
7: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
8: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
9: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn vandaag open. E5, jouw verhaal in stijl.
10: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6,500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: Cat's Eye en Animal. Alles of niks. Het spel waarbij ofwel alles wint of niks. Eén vraag uit de actualiteit. Jij bepaalt volledig zelf of gespeeld voor 2 tickets of voor 4 cinematickets. Suzy uit Balen, jij hebt gekozen voor 4 cinematickets.
1: Ja, klopt.
0: Daar blijf je bij?
1: Ja, denk ik.
0: Oké, okay, ja, nee, maar ja, ja. Dat is goed. Dat is een vraag uit de literatuur. Ben je er klaar voor?
1: Ja, ik
0: Suzy,
1: ben er klaar voor.
0: Voor 4 filmtickets is dit jouw vraag. Vandaag is Roald Dahl jarig. De Britse jeugdschrijver die is geboren op 13 september 1916. Ik zeg nu jarig, de man leeft natuurlijk niet meer. Die zou dan echt gigantisch oud geworden zijn. 110 jaar, dat is die niet. Maar zijn bekendste boek is ongetwijfeld Charlie and the Chocolate Factory. Met in de hoofdrol de excentrieke Willy Wonka. Jouw vraag is, wie speelde Willy Wonka in de film uit 2005? Welke acteur?
1: Nee, Johnny Depp.
0: Wat zei je daar? Johnny Depp is juist.
1: Ja.
0: Ja.
1: Heel,
0: ja, ja, dat is helemaal juist. Heb je goed gedaan, Suzy. Bij deze is die dag toch mooi begonnen. Ben je al bij je klant toegekomen? Want je bent thuisverzorger.
1: Ja, ik ben er al aangekomen.
0: Aha. En, is die blij?
1: Ja, ja, die is heel blij. Ik zeg, je moet me maar even helpen, hè. En dan zeg je, ja, ja.
0: Heeft ze geholpen of is je het zelf?
1: Nee, dat heeft nog niet geholpen.
0: Misschien kunnen jullie samen naar de film gaan. Salutjes, hè, Suzy.

Alex Warren en het heerlijke Fever Dream. My time moves fast when you're having fun. Of hoe zeg je dat? Zo zeg je dat niet. Maar goed, hoe zeg je het dan wel? Ik weet het niet. Ik kan alleen maar zeggen, Jana de Wilde is al binnengewandeld met een smile. En die hoor jij straks ook op de radio. Dit is Axwell & Ingrosso.

0: maandag komt Vincent Vieris terug uit vaderschapsverlof. Wordt hij eindelijk volwassen nu hij zelf een kind heeft?
1: Coochie, coochie, coochie.
0: Dat valt nog af te wachten.

0: Ah nee, spoiler alert. De volgende aflevering van De Verraders is gelekt. De eerste ruzie aan de ronde tafel. De eerste streken van de drie verraders. En hun eerste slachtoffer. Iedereen kan dat dus nu gewoon bekijken, hè? Maar bon, jij bent toch te vertrouwen, niet? Jij zal toch geen spoilers verspreiden, toch? Oké, dat is afgesproken. Bekijk de volgende aflevering van De Verraders dan nu al volledig exclusief met VTM Go+. Maar hou het voor jezelf, hè?
1: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
2: 16 uur, goedemorgen. Nieuws krijg je van Thomas.
3: Goedemorgen. Al maar meer werkzoekenden volgen een opleiding Nederlands bij de VDAB. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Zuhal Demir. Dat aantal is bijna verdubbeld van een kleine 29.000 in 2021 naar meer dan 56.000 vorig jaar. Beter Nederlands is een van de stokpaardjes van Demir om beter mee te draaien in de maatschappij. Zweden kiest een nieuw parlement en de spanning is er te snijden, want het kan twee richtingen uitgaan. Of links komt terug aan de macht, of extreem rechts kan voor het eerst aan zet komen. De stembureaus sluiten om 8 uur vanavond. Later op de avond kennen we de eerste exit polls. En vandaag openen een 50-tal Vlaamse boerderijen hun deuren en stalpoorten voor de Dag van de Landbouw. Dat is een initiatief van onder meer de Boerenbond. De focus dit jaar: de kloof tussen de landbouwers en ons als consumenten kleiner maken. De boerderijen liggen verspreid over heel Vlaanderen, van fruitbouwers, stokerijen, serres, noem maar op. Je vindt ze allemaal op de website van dagvandelandbouw.be. Het klaart stilaan op en het wordt het droger, al blijft er hier en daar wel kans op een bui, maximaal tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen en 24 graden.
2: En er staan twee files op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest. Ik ga beginnen met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E17. Je moet daar een half uur al bij tellen tussen Sint-Niklaas Centrum en Haasdonk. Dat komt door een ongeval dat daar gebeurd is. En richting de grens met Nederland op de E314. Daar ook nog eens 10 minuten extra. En dat is de Aarschot en Tielt-Wingen. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je er minder dan 5 minuten.
1: Music.
0: Ja, maar de wilde.
2: Het is een regenachtige dag vandaag. Waarom dus niet lekker binnen doorbrengen met de grootste hits erbij? Dit is Juste. Goedemorgen.

Deze maand spelen ze nog twee keer in de Roma in Antwerpen. De mannen van Clouseau met En Dans. Q-music. Een zeer goedemorgen, lieve vrienden. Welkom bij de zondag voormiddag van Q. Als je nog maar net wakker bent, dat kan natuurlijk. Het is je zo hard gegund. De zondag dient om te ontspannen, zeker nu het nieuwe schooljaar al twee weken bezig is. En eigenlijk al niet meer weet hoe zo'n zorgeloze zomer nu weer exact aanvoelt. Ik ben er de hele voormiddag om jou te vergezellen. En dat doe ik ook in het gezelschap van de beste hits. Ik heb onze gloednieuwe Q-topschijf nog voor 10:30. En als je in de Zeros losging op gitaarmuziek, dan heb ik er zo meteen ook eentje die er echt voor jou is. Nu eerst de nieuwe muziek voor de fans van MGMT en Empire of the Sun. Dit is Temper City bij Q met Self-Aware.

Taylor Swift en Open Light. Ik was deze week in een tweedehandswinkel. En die stond vol met van die oude poppen. Zo exact de soort uit de horrorfilms of gewoon van vroeger bij je oma in de poppenkast. En ik mocht er van mijn vriendin geen mee naar huis nemen wegens te eng. Maar als ik Jamie Miller, nieuwe artiest, had meegenomen, dan had dat zeker wel gemogen. Want hoe groot hij fan is van een pop hier en daar, dat hoor je zo meteen na Billy Jellies.

0: Morgen komt Vincent Vieris terug uit vaderschapsverlof. Wordt hij eindelijk volwassen nu hij zelf een kind heeft?
1: Goochie, goochie, goochie.
0: Dat valt nog af te wachten.

0: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
1: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
0: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
1: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
0: Aha, oké.
2: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief btw. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series binge.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Weet je wat ik mis na de vakantie?
7: De zon?
6: Nee.
7: Het strand?
6: Nee, het comfort.
7: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf 15.290 euro. Overnamebonus van 1.250 euro inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
6: Citroën.
7: Info en voorwaarden op citroën.be.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Ramen, deuren, verandas?
10: Leenaars Aluminium.
11: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Leenaars.be.

nieuwe Q-topschijf van Jamie Miller. Het lijkt me een ontzettend gezellige kerel te zijn. Echt de soort waar je een zorgeloze zondag mee wil doorbrengen. Dat was er op de vandaag toch op de radio een beetje bij. Zeer goedemorgen, lieve vrienden. Heel fijn dat je de radio op Q hebt staan. Ik sleur jou door de laatste dag van het weekend heen. Met nu wat rock'n'roll uit de UK. Dit zijn de Kaizer Chiefs en Ruby bij Q. Een zeer goedemorgen.

Ik weet nog goed, toen dit nummer uitkwam in 2013, oh, dat was zo'n mooi moment. Wat een schijf. Say something. Prachtig emotioneel ook. A Great Big World en Christina Aguilera met Say Something bij Q. Het is 10:30, er staat één file op onze snelwegen van langer dan 5 minuten. Dat is richting de grens met Nederland op de E314. Je moet daar een kwartier bij tellen en dat is Holsbeek en Tieltwingen op andere plekken.

0: volgens vele fans het beste nummer van Justin Timberlake. En ik volg Mirrors uit het hartje van de Dance by Q. Het is vandaag gezellig druk in de Q-app. Ian uit Diksmuiden heeft een bericht gestuurd. Hij viert vandaag de verjaardag van zijn mama Tineke. En ze wordt 42 vandaag. Tineke, dikke proficiat. En Lars uit de Leeten die wil graag een nummer van Aaron Blommaert horen. Wel, de fans die zullen blij zijn, want Aaron Blommaert die komt er zo meteen aan.
1: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn vandaag open. E5, jouw verhaal in stijl.
5: Het moment van de waarheid, het is Rob over onder en het is eronder. Een overschotel, ongelooflijk, wat een prestatie.
6: Rob, ronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
7: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
8: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
9: Volkswagen.

Aaron Blommaert en Zoë Lieve met Tranen van Goud. Waarom vinden we de geur van baby's zo geweldig, terwijl we bij tieners vaak denken, kruip nog maar eens onder de douche. Het heeft niet alleen met zweet te maken, er speelt zich in ons brein een proces af dat ingebakken zit in ons mens zijn. Dat heb ik geleerd van Lieve Scheire deze week bij Maarten en Dorothee, en hoe dat exact in elkaar zit, dat laat ik zo meteen horen in een stukje uit de podcast Nerdland Weekoverzicht. Eerst drie megahits na elkaar.

0: En over youngsters gesproken.
1: Nerdland Weekoverzicht met Lieven Scheire.
0: Het ging deze week in het Nerdland Weekoverzicht. Dat is de podcast die Lieven Scheire elke dinsdag bij Maarten en Dorothee opneemt in de ochtendshow. Over waarom we de geur van baby's geweldig vinden en de lijfgeur van pubers verschrikkelijk. Dat is iets dat je waarschijnlijk zelf wel herkent. Daar is een goede uitleg over. Lieve, die had het volgende te vertellen.
2: Onder de 4 jaar vinden wij de geur van onze kinderen fantastisch. En vanaf 4 jaar begint dat langzaam te dalen. En dan vanaf 14 jaar beginnen sommige ouders de geur echt slecht te vinden. Ze hebben die mensen ook in een MRI-scanner gestopt om eens te kijken wat gebeurt er in je brein als je aan je baby ruikt. En dan zien ze dat het beloningscentrum enorm geactiveerd wordt door die babygeur. Wat is de verklaring daarvoor? Uiteraard dat die babytjes enorm veel zorg nodig hebben. Hè? Dus dat je die dicht bij u wilt houden, dat je een soort beloningsgevoel wil krijgen als je die verzorgt, als je die bijhoudt. En dat vermindert met de leeftijd en dat draait zelfs een klein beetje om rond de puberteit, omdat het dan net belangrijk wordt dat die zelf op ontdekking gaan.
0: En toch stel ik voor dat we niet massaal aan baby's gaan ruiken om ons beter te doen voelen. Willen we dat afspreken? Als je elke week wat wijzer wil worden over nuttige en minder nuttige onderwerpen, luister dan naar de ochtendshow of herbeluister de podcast in de Q-app of in je favoriete podcastplatform.

0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Never again. 30 jaar Milking. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdome.be samen met Q-Music.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
3: Het is 1 over 11. Goedemorgen. Het nieuws krijg je van Thomas.
4: Goedemorgen. Het aantal bouwvergunningen stijgt lichtjes. In de eerste 5 maanden van dit jaar werden er zo'n 13.000 afgeleverd in Vlaanderen. En dat is bijna 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Stadbel. Maar dat is niet echt iets om heel blij van te worden, zegt de BouwUnie.
5: Als we het globaal gaan bekijken, zitten we nog altijd in een neerwaartse spiraal. En dus er is veel meer nodig om onze sector uit het slop te trekken. Het grootste probleem vandaag de dag is de betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen. Om woningen betaalbaar te maken, is het absoluut nodig dat er een btw-verlaging komt op nieuwbouw. En daarom hebben we vandaag de dag de regering nodig om die maatregel te durven nemen.
4: Concreet wil de BouwUnie dat de btw van 21% naar 12% gaat voor nieuwbouw. Zweden kiest een nieuw parlement en de spanning is er te snijden, want het kan twee richtingen uitgaan. Of links komt terug aan de macht, of extreem rechts kan voor een eerste keer aan zet komen. De stembureaus sluiten om 8 uur van avond. Later op de avond kennen we de eerste exit polls. En in Indonesië is zeker 1 dode gevallen bij een ongeval met een veerboot. De dodental die kan daar wel nog verder oplopen, want er zijn nog altijd 130 mensen vermist. Dat melden lokale autoriteiten. De veerboot raakte in de problemen tijdens stormweer. In totaal waren 243 mensen aan boord. De reddingsactie is daar nog volop aan de gang. Het klaart stilaan op en het wordt droger, al blijft er hier en daar wel kans op een bui, maximaal tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen en een graad of 24.
3: En slechts 1 file op onze snelwegen, dat is richting de grens met Nederland op de E314. Je moet daar 10 minuten bij tellen en dat tussen Aarschot en Tieltwingen, dat komt door wegenwerken daar, dus dat zal de rest van de dag ook nog zo zijn. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je minder dan 5 minuten.
6: Music.
7: Jana de Wilde.
3: Met nu de gloednieuwe winnares van een Emmy Award. Dit is Sabrina Carpenter en Taste. Een zeer goede morgen.

leven wordt pas plezant als je geen enkele uitdaging uit de weg gaat. Het is niet mijn wijsheid, maar wel die van Lost Frequencies. Je hoorde Live It All bij Q en dat op zondag 13 september. Het is een regendag vandaag. Laat je dat vooral niet tegenhouden om alles uit die laatste dag van het weekend te halen. Je bent unstoppable, dat heeft Sia zelf gezegd. En ze heeft duidelijk ook gestemd.

0: Teddy Swims Back You. Komende vrijdag dan brengt hij een nieuw nummer uit. Perfect Man. Hij is al de hele tijd aan teasen op social media. En het zit in dezelfde categorie als een break-up in reverse. Samen met deze Mr. Know-it-all zijn dat alvast de eerste drie singles van wat ooit waarschijnlijk is een nieuw album wordt. Wil je meer pop- en muzieknieuws horen, dan kan je elke vrijdag en zaterdag bij de Q-top 40 terecht. En ik heb zometeen de nummer 8 uit die lijst, na Katy Perry.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
4: Bruno.
6: Mobile Vikings.
7: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
8: Oh, waar liggen die protozen nu weer?
9: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
10: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
7: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
11: Volkswagen.
12: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
14: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op

Another and Talk to You. Vanaf morgen is Vincent Vieres terug uit vaderschapsverlof. Je hebt de afgelopen weken Jorn en Ami in de avond van Q gehoord, omdat Vincent genoot van het kleine wonder dat Q-collega en partner Emma Salden op de wereld heeft gezet. Ik ben heel benieuwd welke verhalen hij heeft opgespaard de afgelopen weken, maar dat hij er zin in heeft, dat staat helemaal vast. Vincent Live, morgen opnieuw bij Q-Music, vanaf 4 uur in de namiddag.

0: funky vibes met je bij Mojo zijn Lady Hear Me Tonight Back You. Het is 11:30. Het begint drukker te worden op de Vlaamse snelwegen. 3 files in totaal van langer dan 5 minuten. Richting de grens met Nederland op de E314 is al de hele dag aanschuiven door de wegenwerken daar. Je moet 12 minuten bijtellen en dat is Aarschot en Tiel-Twingen. Op de Brusselse ring op de buitenring 8 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. En richting Brussel op de E40 is net een ongeval gebeurd. Je verliest op dit moment al 7 minuten tussen Ternat en Groot-Bijgaarde. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je minder dan 5 minuten.
1: Jana de Wilde.

Het is vandaag een druilerige zondag, heel regenachtig, maar wel met zachte temperaturen. Maar bon, daar heb je ook niet veel aan als je gezicht ondergemiezerd wordt vanaf je nog maar een stapje buiten zet. Daarom zit er het komende half uur heel wat extra zomernostalgie in mijn playlist met de letterlijke zomerhit van Calvin Harris uit 2014. En de hit waar Jonas Blue deze zomer mee gekleurd heeft, die hoor je ook nog voor het middaguur bij Q Music. Ik vind het heel fijn dat je meeluistert en ik wens jou een geweldige zondag toe. Dit is de

0: Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's open now, the clock's run up. Samen gaven ze magische weekends weg.
1: Ja, het is yes.
2: Ja!
0: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
3: Oh nee, hè?
4: Alles, nee.
3: Dat is niet waar.
4: Niet alles.
3: Het strafste komt nog.
4: Zijn maar zeker.
0: En nu zijn ze terug.
5: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
0: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister dinsdag naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
9: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten, heerlijk, wat een afwerking.
10: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
11: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot 9000 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

Jonas Blue en Melif met Edge of Desire. Wat krijg je als je het raptalent achter deze hit, maar ook de man achter deze hit, samenzet met een van de ladies uit Destiny's Child, die zelf ook scoorde dankzij onder andere deze hit met David Guetta? Wel, als je dat doet, dan krijg je een heerlijke combinatie van stemmen die hun stempel hebben gedrukt op de R&B-scene uit The Zeros. En check zeker de videoclip voor extra veel nostalgische objecten zoals oude Nokia's en zo. Dit is Dilemma van Nelly en Kelly.

0: Charlie Rowland met Dilemma bij Q.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: De Vlaams-Nederlandse Judith met haar beste single al tot nu toe, vind ik zelf. Dit is You Did Not Sign Up For This. Q.

Luisteraar Elise, die is grote fan van Judith. Ze gaat naar haar uitverkochte show in de AB op 4 oktober. Dit was trouwens de eerste nieuwkomer afgelopen vrijdag in de Q-top 40. Olivia Dean die zou normaal op het podium gestaan hebben van Ocean Way. Dat is een festival op het strand in Santa Monica in California. Maar het is niet kunnen doorgaan omdat er te weinig strand aanwezig was. De orkaan Mary die is daar de afgelopen dagen overheen getrokken en heeft te veel zand met zich meegenomen, waardoor er nu gewoon te weinig strand over is om alles veilig te laten verlopen. Ik vind het crazy dat zo'n dingen echt gebeuren. Je hoort Olivia Dean zometeen zonder kleerscheuren bij Q Music na Calvin Harris. Dit is Summer. Goedemiddag. Yeah.

0: Rabobank zit je drie keer goed.
1: Voor als je mening telt.
2: Zal wel zijn.
1: Voor als de planeet ook telt.
2: Hallo, kus, pro-planeet hier.
1: En voor als elke cent telt.
2: Ik ben hier de lockers van het zwembad aan het checken. Hier is ze, bingo. €2 in de pocket. Slim, hè?
1: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
0: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
1: Voor jezelf, je streek en de planeet.
0: VDK Bank.
1: Klaar voor nog eens 100 jaar.
3: Never again. 30 jaar Milk Inc. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdom.be samen met Q Music.
4: B-Bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
5: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
6: B-Bad.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Eindig de festivalzomer in stijl met Triggerfinger, Case Choice, De Mens, Daan en vele anderen. Eén podium, één festival. Zes dagen. Curiosity Festival van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
8: Omodachecu. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodachecu.be of bij uw dealer.
9: Het is 12 uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Thomas.
10: Goedemiddag. Beginnen doen we met een opmerkelijk verhaal uit pretpark De Efteling. Want blijkbaar strooien sommige bezoekers daar de assen van hun overleden familie uit. Dat hebben verschillende oud-medewerkers gezegd aan Nederlandse media. Vooral de attracties De Droomvlucht en Het Sprookjesbos zijn erg populair. De directie van het pretpark bevestigt die verhalen, maar benadrukt dat het niet toegelaten is. De Turkse politie heeft verschillende mensen opgepakt tijdens een reeks invallen. Die vonden plaats in homocafés en woningen van activisten die voor homorechten zijn. De actie zou deel uitmaken van een operatie om de waarde van het traditionele gezin te beschermen, zeggen de geviseerde verenigingen. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er precies opgepakt zijn. Homoseksualiteit is niet strafbaar in Turkije, maar er is wel veel homofobie daar. Ook de Turkse president Erdogan is geen fan. Het is Open Monumentendag vandaag, voor de 38ste keer al. Bijna 900 verschillende locaties, daar kan je vandaag een bezoekje aanbrengen. Nog nooit waren dat er zoveel trouwens. De focus dit jaar ligt op de mensen die de monumenten onderhouden, zegt de erfgoedorganisatie Herita.
11: Vandaag ga je niet alleen de monumenten bezoeken, maar ook de mensen erachter, achter de schermen. En dat gaat van architecten die bijvoorbeeld herbestemmingen ontwerpen, maar ook vakmensen die restauraties doen, eigenaars die hun privé woning openstellen die ze aan het restaureren zijn en natuurlijk ook de heel vele vrijwilligers die mee zorgen dat al die monumenten opengesteld kunnen worden, onderhouden worden.
10: De toegang is gratis. Alle info vind je op openmonumentendag.be. Het klaart stilaan op en het wordt droger, al blijft er hier en daar wel kans op een bui, maxima tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen en 24 graden.
12: Ik las dat daarnet ook, dat verhaal van de Efteling, en ik moet zeggen, ik weet dat niet mag, hè, maar ik snap het De Droomvlucht, dat mensen dat doen. Want ik vind dat zelf, Thomas, een van de meest magische attracties die er zijn in de Efteling.
10: Ik snap het ook, maar ergens vind ik het ook een beetje luguber. Vooral omdat, dat heb ik er nu niet bij verteld, maar de directie zegt dan zelf, ja, als we het zien gebeuren, op camera's of wat dan ook, ja, we kuisen het ook gewoon terug op. Dus wil je je dierbare overledenen gewoon in een stofzuiger zien verdwijnen? Ik zou het niet willen.
12: Ja, dat haalt natuurlijk wel een heel stuk van de magie weg. Dat
10: sorry.
12: Oké, Thomas. Wegsfeer. Vier files op onze snelweg van langer dan 5 minuten. Ik ga beginnen met de langste file. Richting Brussel is dat op de E40. En daar is een ongeval gebeurd. Je moet al 40 minuten bijtellen en dat is het Ernat en Groot-Bijgaarde. Richting de grens met Nederland op de E314 een kwartier tussen Holsbeke en Tieltwingen. Op de Brusselse ring op de buitenring 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. En richting de kust op de E40 ook nog eens 5 minuten en dat is het Beernem en Oostkamp. Op andere plekken gaat het vlotter en verlies je minder dan 5 minuten.
13: Music. Jana de Wilde.
12: Het is lunchtijd met Kelly Clarkson tussen de pistolets. Dat wordt pikante boel. Eerst Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: Kelly Clarkson and Because of You. En als er 20.000 euro gewonnen wordt nu dinsdag, dan is dat effectief enkel en alleen dankzij jezelf.
1: Elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
0: Ja, want het begint nu echt wel dichtbij te komen. Binnen minder dan 48 uur zijn er een heleboel Q-luisteraars 20.000 euro rijker. 20.000 euro om te shoppen in IKEA. En ik zeg een heleboel, want elke beller die live in de ochtendshow komt bij Maarten en Dorothee tussen 7 en 9 komende dinsdag, die krijgt dat bedrag. Je moet gewoon het nummer van het callcenter van Maarten en Dorothee bij de favorieten zetten in je gsm en ervoor zorgen dat je de hele ochtend lang ongestoord kan proberen bellen. 0800 45678. Die 9 cijfers die kunnen jou 20.000 euro shoptegoed bij IKEA opleveren en we spelen dus over minder dan 48 uur. Dinsdag 15 september vanaf 7 uur.

0: twice.
1: En voor je het weet, knipper je met je ogen en is het weekend alweer voorbij. Het is nooit wetenschappelijk bewezen dat luide muziek luisteren je weekend kan verlengen. Maar het is ook nog nooit bewezen dat dat niet zo is. Dus geef het gerust een kans met Maxime en DJ-licious zometeen.
2: Ah, wel, ah, wel, ah, wel. Zijn we met de oortjes naar het radiootje aan het luisteren? Nou ja, zonne, flink zonne. En wie komt er binnenkort terug van babbeltje, babbeltje doen op Q-musicske? Ja, zonne.
3: Vincent live.
2: Papa komt terug op de radio.
4: Morgen komt Vincent Virus terug uit vaderschapsverlof. Wordt hij eindelijk volwassen nu hij zelf een kind heeft?
2: Coochie, coochie, coochie.
4: Dat valt nog af te wachten.

0: mij. Spoiler alert. De volgende aflevering van De Verraders is gelekt. De eerste ruzie aan de ronde tafel. De eerste streken van de drie verraders. En hun eerste slachtoffer. Iedereen kan dat dus nu gewoon bekijken, hè? Maar bon, jij bent toch te vertrouwen, niet? Jij zal toch geen spoilers verspreiden, toch? Oké, dat is afgesproken. Bekijk de volgende aflevering van De Verraders dan nu al volledig exclusief met VTM Go+. Maar hou het voor jezelf, hè?
1: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5-boutiques zijn vandaag open. E5, jouw verhaal in stijl. Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9,271. Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
2: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
3: Ramen, deuren, verandas?
4: Leenaars Aluminium.
5: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Leenaars.be.

En hoop had Samber deze zomer zeker en vast. En dat blijven hopen vaak loont, dat bewees hij afgelopen vrijdag in de Q-top 40. Want na 12 weken mocht Samber, Shakira en Burna Boy eindelijk van de troon stoten. Het werd Exit, Die Die en Enter, My Body Isn't Ready als nieuwe nummer 1 van jouw Q-top 40. En om dat te vieren en om jou de kans te geven om toch wat extra hartjes uit te delen, om die plek vooral bij te houden, ga ik Samber ook zo meteen spelen bij Q. Je hoort hem over een dikke 5 minuten ongeveer. Eerst Anastasia en deze Hollandse vrienden van Criss Cross Amsterdam.

Anastasia met Left Outside Alone. Het is 1:01. Er staan 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Brussel op de E40 staat de langste file. Je moet al bijna een uur bijtellen. En dat tussen Aflichem en Groot Bijgaarde. Dat komt door een ongeval dat daar gebeurd is. Op de Brusselse ring op de buitenring 12 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Richting de grens met Nederland op de E314 10 minuten tussen Aarschot en Tieltwingen. En op de Antwerpse ring richting Nederland ook nog eens 7 minuten tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je er minder dan 5 minuten.

0: Offenbach met Miles Away. En daarvoor dus de nieuwe nummer 1 uit de Q-top 40. Somber met My Body Isn't Ready. Als je Shakira en Die Die nu al begint te missen, dat kan, dan zou ik tot na 1 uur blijven hangen bij de radio. Want ik heb het gevoel dat Q-DJ Doreen Matthijs wel fan is en het in haar playlist heeft gestoken. Waar ik dan weer fan van ben, is blijven hangen in de hits van de Zeros en de Tens. En dat doe ik zometeen met een hit die dit jaar zijn 17e verjaardag viert.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over je verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
5: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
6: Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
4: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
9: Echt zalig, al die films en series, Benje.
8: Hoe praat jij nu?
9: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
8: En vind je vrouw dat niet lastig?
9: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
10: Mobile Vikings.
8: Play it smart.
11: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
13: Peugeot.
14: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
15: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf 19.990 euro. Meer info op volkswagen.be.
16: Volkswagen. Vanavond bij VTM. De atypische tactieken van Ruben van Gucht in De Verraders. En bij VTM 2 heeft elke speler zo zijn tactiek in de Blokledder Flanders Starts Trophy. Vanavond bij VTM en VTM 2.

Silent Treatment van Freya Sky. En dan heb ik nu dubbel Belgisch talent op je radio. Better Yesterday, Today, Tomorrow is voor na Reggie samen met Jake Reese.

0: Better Back You Music. Yesterday, today, tomorrow. Ja, met dat dus. Het is ondertussen bijna 1 uur, 6 voor 1 om precies te zijn. Je bent straks in het beste gezelschap dat er is bij Q. Want Doreen Matthijs die staat als een loopse puppy te popelen om het zo meteen van mij over te nemen. Heel veel plezier met haar.
1: Let's go, girl.
0: En vooral ook de maximum hits die ze heeft meegebracht. Ik heb zelf nu ook nog een hele toffe. Dit is Shania Twain en Man, I Feel Like a Woman.

0: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Het is 1 uur. Goedemiddag. Thomas heeft het nieuws.
2: Goedemiddag. Een opmerkelijk verhaal vanuit pretpark De Efteling, want blijkbaar strooien sommige bezoekers daar de assen van hun overleden familie uit. Dat hebben verschillende oud-medewerkers gezegd aan Nederlandse media. Vooral de attracties Droomvlucht en Sprookjesbos blijken populair te zijn. De directie van het pretpark bevestigt die verhalen, maar benadrukt dat het niet toegelaten is. Op het Kroatische eiland Brač heeft de natuurbrand nu al 3500 hectare verwoest. 230 mensen zijn er ook geëvacueerd. Dat laten de lokale autoriteiten weten. De brand brak woensdag uit, maar zou nog steeds actief zijn. Brač is een van de grootste Kroatische eilanden en ligt voor de kust van de stad Split in het zuiden van het land. De Turkse politie heeft verschillende mensen opgepakt tijdens een reeks invallen. Die vonden plaats in homocafés en woningen van activisten die voor homorechten zijn. De actie zou deel uitmaken van een operatie om de waarde van het traditionele gezin te beschermen. Dat zeggen de geviseerde verenigingen. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er precies opgepakt zijn. Homoseksualiteit is niet strafbaar in Turkije, maar er is wel veel homofobie in het land. En ook de Turkse president Erdogan is geen fan. En we kennen allemaal de gele en de rode kaart in het voetbal. Binnenkort komt daar misschien een zwarte bij. Het is een sportief experiment in het Roemeense jeugdvoetbal. De zwarte kaart wordt getrokken als supporters het te bont maken. De coaches moeten dan hun eigen supporters kalmeren. Als dat uiteindelijk niet helpt, dan wordt de wedstrijd stopgezet. De Roemeense voetbalbond wil op die manier pestgedrag of druk van ouders en toeschouwers de kop indrukken. Het klaart stilaan op en het wordt droger, al blijft er hier en daar wel kans op een bui, maxima tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen en 24 graden.
1: En op dit moment 6 plaatsen op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik begin met de langste file. Die staat op de Brusselse ring. Op de buitenring moet je een kwartier extra rekenen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Komt daar door een ongeval. Uitkijken dus. Op de binnenring zijn het er 10 tussen Groot-Bijgaarde, Dansaartlaan en Jette. Dan richting de grens met Nederland op de E314. 12 minuten erbij tussen Aarschot en Tielt-Wingen. Naar de Antwerpse ring dan richting Nederland ook 12 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever, zo moet ik het zeggen, en Antwerpen-West. Dan richting Antwerpen op de E17, 8 minuten tussen Kruibeke en Antwerpen-West. En tot slot richting Brussel op de E40, ook nog eentje van 7 minuten tussen Aflichem en Ternat. Maar op een andere plaats gaat het vlotter en verlies je op dit moment wel minder dan 5 minuten.
3: Music. Doreen Matthijs.
1: Die die, maar ook bye bye voor die eerste plek die Shakira een hele zomer mocht innemen in de Q-top 40. Je hoort ze na Harry Styles.

en Die Die. En sinds deze week zegt ze ook Bye Bye als nummer 1 in de Q-top 40. Een hele zomer lang mocht ons Shakira die titel dragen. Maar ze is zonder pardon van de troon gestoten door deze meneer. Somber, die zegt, weet je wat, ik ga hier wat verandering in brengen met My Body Isn't Ready, de nieuwe nummer 1. Zeggen, niet alleen onze Q-top 40 ondergaat drastische veranderingen, want vanaf morgen is hij terug, de kersverse papa Vincent Vierens. Hij vliegt vanaf morgen terug in zijn Vincent Live. En de dag nadien, dinsdag, kan jouw thuis ook heel drastisch veranderen. Dankzij 20.000 euro shoppingbudget van IKEA. Tijdens elke beller wint een thuis zonder verhuis. Het enige waar je wel in moet slagen daarvoor is dinsdag tussen 7 en 9 live in de show van Maarten en Dorothee geraken. En dat via hun speciale telefoonlijn. Eric Prydz die doet al een oefenrondje. Je mag hem ook altijd proberen bellen. Call on me is dit op jouw zondagmiddag.

0: Taylor Swift met... Wacht, ik zal het haar zelf laten zeggen. I know it, I know you. Sinds gisteren weet ik dat er hier op de werkvloer van Q douches zijn. Juist op tijd, want de boiler in mijn huis heeft het dit weekend begeven. I know it, I know you. I know it. En zo leer ik ook ineens alle facilities op mijn werkplek beter kennen. En daarom is mijn vraag van vandaag... Wat ben jij onlangs pas te weten gekomen over het bedrijf waar jij werkt? Het mag iets mega stom zijn. Maar het mag ook zo een kleine company secret zijn. Alles mag. En ik zal geen namen noemen. Maar ik ben wel heel benieuwd. Dus laat maar weten.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Go Yellow!
1: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
5: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
1: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
8: Vandaag iets met pit?
7: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
8: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
10: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
9: Verica Bank. Q Music.

Je hoorde Thomas Gray met Rumors. Music. Hier bij Q, geen rumors. Wel wil ik graag weten wat jij onlangs pas bent weten gekomen over het bedrijf waar jij werkt. Siska uit Schoten die stuurt dat ze altijd met de fiets naar het werk komt en dus eigenlijk nooit op de ondergrondse parking daar moet zijn. Maar blijkbaar staat daar dus een snoepautomaat en ze stuurt good to know als er een klein hongertje is. Nancy uit Nienhoven die stuurt, hey Doreen, ik heb ontdekt dat ik na 28 jaar frietjes bakken in onze frituur dat nog steeds met evenveel passie, om niet te zeggen het nog liever doe. Oh, zalig om te horen, Nancy. Dan is er ook nog Joke uit Steenokkerzeel. En die heeft sinds begin deze week pas door dat ze al bijna een heel jaar maaltijdchecks heeft. Oh, Joke. Eerst en vooral, je bent dus rijker dan je denkt. Dat is al fantastisch. Maar als ik van jou was, zou ik wel heel snel naar de supermarkt rennen. Want die maaltijdchecks, ja, die blijven maar een jaar geldig, hè. Dus shoppen maar. Hier bij Q op deze zondag is Bruno Mars in aantocht. Maar eerst deze prachtige Als het avond is van Suzanne en Freek. Goedemiddag.

0: en Mr. Bruno Mars. Zometeen hoor je de originele versie van deze hit. Ask me how. In de versie van Lies, die ze tijdens de muziekbingo bij Maarten en Do heeft gebracht. Een echte power ballad heeft zij ervan gemaakt. Maar eerst moeten we naar de snelwegen, want het is 1:30. En het is ook druk daar op de snelwegen. Er staan 8 files waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik begin weer met de langste file. Die staat op de Brusselse ring. Op de buitenring moet je een kwartier extra rekenen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Op de binnenring ook een kwartier erbij tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jette. Dan richting de grens met Nederland op de E314. 10 minuten tussen Aarschot en Tieltwingen. Op de E19 zijn het er ook 10 tussen Antwerpen-Noord en Sint-Job in het Goor. Dan naar de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Komt daardoor een ongeval. En ook nog eens 5 minuten tussen Antwerpen-Centrum en Berchem. Richting Gent 5 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En tot slot nog eentje richting Antwerpen op de E17. Daar ook 10 minuten erbij rekenen tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Maar op een andere plaats gaat het vlotter en verlies je wel minder dan 5 minuten.
1: Q Music. Dorien Matthijs.
0: En nu Cameron Whitcomb met Kingdom.

0: Zometeen is het aan de nieuwe Q-topschijf van deze week. Een hit die je misschien al gehoord hebt bij Q. Die kreeg namelijk zoveel hartjes in onze Q-app dat we, ja, dat we niet anders konden dan om nog eens extra in de spotlight te zetten. Alesso en David Guetta, die je net hoorde, die wilden nog niet naar huis, zongen ze. Maar ja, misschien veranderen ze wel heel snel van gedacht als ze deze gigantische upgrade voor hun huis kunnen winnen.
1: Weppa! Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's open now, the clock's run up. Samen gaven ze magische weekends weg.
2: Ja, het is ja!
3: Yes. Ja!
1: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Ja! Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
4: Oh nee, hè?
5: Alles, nee.
4: Dat is niet waar.
5: Niet alles.
4: Het strafste komt nog.
5: Zijn maar zeker.
1: En nu zijn ze terug.
6: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
1: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister dinsdag naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA.
7: Q-music.
8: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
9: Oh.
8: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
9: Check.
8: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
7: Bebat.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Je hoeft niet te wachten op onze Crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 16.000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

Jamie Miller met Baby Doll. Zo klinkt onze nieuwe Q-topschijf. Ook Nathalie uit Deinzen is zwaar fan, stuurt ze. Karen uit Sint-Niklaas, oprecht het beste nummer dat ik dit jaar heb gehoord. En Tom zegt, ja, ja, Jamie Miller. Onthoud die naam maar, die man gaat het verschoppen. Ik ben hem ook eens gaan opzoeken, want eerlijk gezegd, ik kende de man helemaal niet hiervoor. Hele mooie man trouwens. Hij is ook nog finalist geweest in The Voice UK. En vandaar is hij helemaal naar Los Angeles overgevlogen.

Robbie Williams is er om jou zondagnamiddag muzikaal wat op te fleuren. Oh, want het is triest, hè, momenteel. Met Millennium hoorde je hem, dikke banger uit 1998. Time flies. Iets totaal anders nu, want... De naam Jens Amino. Jens Amino. Die zegt je waarschijnlijk helemaal niks. Of ja, doe toch niet meteen een belletje rinkelen. Dat is ook de bedoeling, hoor. Wel dus, die heer Jens Amino, dat is de songwriter van enkele dikke, dikke K3-hits. Maar eigenlijk is dat dus een schuilnaam. De echte man achter die K3-hits, die kennen we allemaal. En ik bedoel ook echt allemaal, hoor. Straks meer daarover, na het nieuws van 2. En na Olivia Dean. Man, I Need is dit. Heel erg goedemiddag.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
1: Bijna 2 uur. Goedemiddag, hier is Thomas met het nieuws.
2: Goedemiddag. Geen nieuwe maatregelen na 2 drone-meldingen. De voorbije 2 avonden heeft luchtverkeersleider Skies drones gespot op en rond Brussels Airport. Maar voorlopig verandert er dus niets. Collega Maarten Knuts weet meer.
3: Ze zeggen ja, wij zijn goed voorbereid. We hebben die drone gisteren al met onze radarsystemen kunnen vastleggen. Dat moet volstaan. We zijn nu inderdaad een goed jaar na die aankondigingen van dat anti-drone-plan. Dat materiaal is allemaal al aangekocht. Dat zou ook af en toe al moeten in werking treden, maar het is niet helemaal duidelijk waarom dat gisteren eigenlijk niet is gebeurd.
2: Als die systemen in werking treden, heeft dat ook een impact op het luchtverkeer. Mogelijk speelt dat een rol. Op het Kroatische eiland Brač heeft de natuurbrand al 3500 hectare verwoest. 230 mensen zijn er ook geëvacueerd. Dat laten de lokale autoriteiten weten. De brand brak woensdag uit, maar zou nog steeds actief zijn. Brač is een van de grootste Kroatische eilanden en ligt voor de kust van de stad Split. In het zuiden van het land is dat. Voormalig voetballer en coach James Stormen is overleden. Dat bevestigt Beerschot, waar hij een tijdje trainer was. Stormen speelde onder meer voor AA Gent, Standaard, Union en Oostende. En nadien was hij ook coach bij onder meer Lokeren en Beerschot. Stormen overleed aan een hartstilstand. Hij werd 83. En er wordt ook gevoetbald. Op dit moment zijn Club Brugge en Antwerp tegen elkaar aan het spelen. Na een goed half uur staat het daar voorlopig 1-1. Afwisselend opklaringen en wolken, maximaal tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen en 24 graden.
1: Ja, het is een drukke zondagmiddag hoor op onze snelwegen. 8 plaatsen waar je meer dan 5 minuten moet aanschuiven. En beginnen doe ik weer met de langste file. Die staat richting de grens met Nederland op de E314. Daar moet je 18 minuten extra rekenen tussen Holsbeek en Tielt-Wingen. Dan naar de E19, ook een kwartier erbij daar tussen Antwerpen-Noord en Sint-Job in het Goor. Komt daar door een defect voertuig. Dan naar de Brusselse Ring op de buitenring. 17 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Op de binnenring zijn het er 10 tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jette. Naar de Antwerpse Ring dan, richting Nederland, een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, komt door een ongeval daar. En ook nog eens 12 minuten tussen Antwerpen-West en Berchem. Richting Gent dan weer 5 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En tot slot nog eentje, dan zijn we er, richting Antwerpen op de E17. 10 minuten erbij tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op een andere plaats is het minder druk en verlies je wel minder dan 5 minuten.
4: Music. Doreen Matthijs.
1: Zometeen de echte naam van de songwriter achter hits van K3. Eerste nummer dat hopelijk niet overbeeld.

0: Je hoorde nooduitgang van Meteor. Of moet ik Jens Amino zeggen? Want zo gaat hij ook door het leven. Meteor heeft deze week onthuld dat hij wel eens in de pen vliegt. De songwriterpen voor K3. Meer nog, hij heeft zelfs verteld over welke nummers dat dan gaat. Zo heeft Meteor deze K3-hit geschreven. En ook zelfs deze knaller van een schijf.
1: Ik geloof in goden door jou. Zoiets moois kan toch nooit van deze wereld.
0: Goden van K3, maar dus ook van Jens Amino. Alias Joris van Rossem, alias Meteor. Al die schuilnamen, artiestennamen en gewone namen. Het wordt een lijstje. Meteor komt trouwens ook van Met de Joris. Heb ik hem ooit weten vertellen in zijn documentaire. Zeg, hier bij Q vliegen we de zondagnamiddag in met een echte 90s banger op het menu. Rhythm is a Dancer. Niet van Jens Amino, nee, wel van Snap. Heel erg goeienamiddag.

0: good. Simon uit Geel laat weten dat hij ook nog een naam heeft die hem wat blijft achtervolgen. snollebolke92@gmail.com is net te lang zijn e-mailadres geweest. Dus af en toe wordt hij nog eens zo genoemd. Zeg, als jij ook nog zo van die gekke bijnamen hebt gehad, je mag het altijd laten weten. Gooi het even in de groep. Ondertussen kroont Eva Max ons tot kings en queens en is er ook Noors geweld op komst.
1: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
4: Mama, snap jij iets van die passé composé?
5: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
6: Volkswagen.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
7: Zeg, dat is precies nog altijd dezelfde werkbroek van vorig jaar.
8: Ah ja, dat is blokleider. Gaat lang mee, hè. Heel lang, maar echt heel lang, hè.
9: Is maar een 20 seconden spot.
7: Ja, ja, maar dat is inderdaad wel een heel sterk merk.
8: Ja, heel sterk, hè.
10: Blokleider. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokleider.be. Je schrijft blokleider.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
12: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
13: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
14: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
13: Ah wel, maar ik ga ook, hè.
15: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
16: Ramen, deuren, verandas?
17: Leenaars Aluminium.
18: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op

The Boys van de Bauza met Magnetic. En daarvoor Eva Max met onze nieuwe bijnaam. The Kings and Queens van Q. Q-music. We weten nu al dat Meteor de schuilnaam Jens Amino gebruikt als hij hits voor K3 schrijft. Bart stuurt, ja, mijn achternaam is Peters, dus ik word soms Bart 2.0 Peters genoemd. Ja, dat lijkt mij wel heftig als je zo exact dezelfde voor- en achternaam van een BV deelt. Jeroen uit Gent is de Gerre. Lekker gemakkelijk. En Jonas uit Zulte wordt de John genoemd. Maar niet zomaar de John. Nee. Karton John was mijn volledige bijnaam. Omdat Beton John al bezet was. Ik denk dat ik meer context nodig heb. Swat, we gaan richting 2:30. Met ons Tate McRae bij Q. Na Daniel Powter. Die jou wat comfort biedt op deze toch wel druilerige dag.

tussen en... Mijn favoriete broers komen eraan, de gebroeders Jonas. Maar eerst moeten we naar de snelwegen. Ja, stevige zondagmiddagspits hoor, want 9 files gemeld op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin weer met de langste file. Die staat richting de grens met Nederland. 22 minuten tel je erbij op de E314 tussen Holsbeek en Tielt-Wingen. Op de E19 zijn het er 11 tussen Antwerpen-Noord en Kleine Bareel. Dan gaan we naar de Brusselse Ring op de buitenring. 20 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Op de binnenring 8 tussen Grootbijgaarde, Dansaertlaan en Jette. En 7 tussen Beersel en de bocht van Vorst. Dan naar de Antwerpse Ring richting Nederland. 10 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 9 minuten tussen Antwerpen-Centrum en Berchem. Richting Gent dan weer 5 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En tot slot nog eentje richting Antwerpen op de E17. Ook 9 minuten erbij tussen Kruibeke en Antwerpen-West. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar wel op dit moment.

0: Jonas Brothers en Love Me to Heaven. Zometeen een Mama Gaga bij Q. Dat hoor je heel goed. Lady Gaga is gespot met haar verloofde en een baby. Maar het nieuws komt eigenlijk wel uit het niks, omdat de zangeres nooit echt gespot is geweest met een bolle buik. Dus, of ze heeft dat gewoon heel goed verstopt, of ze had een draagmoeder. Daar is dus wel wat mysterie rond. Waar minder mysterie rond hangt, is rond haar hits, want Alejandro komt eraan. Trouwens, speaking of, kerstverse ouders, bij Q zijn die hier ook, hoor.
1: Ah wel. Zijn we met de oortjes naar het radiootje aan het luisteren?

0: Morgen komt Vincent Vieris terug uit vaderschapsverlof. Wordt hij eindelijk volwassen nu hij zelf een kind heeft?
1: Coochie, coochie, coochie.
0: Dat valt nog af te wachten.

0: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
1: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
0: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
1: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
0: Aha, oké.
2: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
3: Eindig de festivalzomer in stijl met Triggerfinger, Case Choice, De Mens, Daan en vele anderen. Eén podium, één festival. Zes dagen. Curiosity Festival van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiosityfestival.be.
4: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf 19.990 euro. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.

Lady Gaga was dit. Met misschien wel de naam van haar kindje. Alejandro, ja, het zou toch kunnen. Het babytje dat in haar draagdoek werd gespot op de foto's deze week is dus wel degelijk haar kindje. Steffen Tongeren die stuurt Doreen één voordeel. Er gaat heel snel de naam van zijn moeder kunnen. Met al dat Goo-Goo Gaga binnenkort. Dat is het enige dat wel zeker is, inderdaad. Allee jong, Mama Gaga klinkt wel cool, hè? Wat ook heel cool klinkt.

Mimi Webb en Good Without. Maar toch nooit Good Without Somber, toch? Hij staat op de rand van de afgrond in de Q-top 40. Dus al jullie hartjes in de Q-app zijn welkom. 9 voor 3 en ook Enrique Iglesias staat hier klaar in de startblokken na deze homewrecker.

en Escape the Q. Ik ben gisteravond op een site beland waarvan ik echt niet wist dat het een ding was. Maar misschien denk jij daar heel anders over. Dat is

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën kerngarantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
0: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
2: 1 over 3, goedemiddag. Aline heeft het nieuws.
3: Goedemiddag. Brussels Airport neemt geen extra maatregelen na de drone-meldingen. De voorbije twee avonden heeft luchtverkeersleider Skyzer gespot op en rond de luchthaven, maar voorlopig verandert er niets. Collega Maarten Knuts.
4: Ze zeggen, ja, wij zijn goed voorbereid. We hebben die drone gisteren al met onze radarsystemen kunnen vastleggen. Dat moet volstaan. We zijn nu inderdaad een goed jaar na die aankondigingen van dat anti-drone-plan. Dat materiaal is allemaal al aangekocht. Dat zou ook af en toe al moeten in werking treden, maar het is niet helemaal duidelijk waarom dat gisteren eigenlijk niet is gebeurd.
3: Als die systemen in werking treden, heeft dat ook een impact op het luchtverkeer. Mogelijk speelt dat een rol. Voormalig voetballer en coach James Stormen is overleden. Dat bevestigt Beerschot, waar hij een tijdje trainer was. Stormen speelde onder meer voor AA Gent, Standaar, Union en Oostende. Nadien was hij ook coach bij onder meer Lokeren en Beerschot. Stormen overleed aan een hartstilstand. Hij werd 83. En in ons voetbal neemt Club Brugge het op tegen Antwerp. Met nog zo'n 20 minuten te gaan is de tussenstand 2-1 voor Club. Afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 21 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en ook wat regen en 24 graden.
2: En het blijft redelijk druk op onze Vlaamse snelwegen op deze zondagnamiddag. Er staan 5 files momenteel op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste. Die staat richting de grens met Nederland op de E314. Een kwartier erbij tussen Holsbeek en Tieltwingen. En ook nog eens 8 minuten tussen Zolder, Terlamen en Houthalen-Helchteren. Dan naar de E19, 7 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Sint-Job in het Goor. Komt daar door een defect voertuig. Dan naar de Brusselse ring op de buitenring. Een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Sint-Stevens-Woluwe liever. En Diegem. Op de binnenring zijn het er 7 tussen Beersel en Ruisbroek. Komt daardoor een ongeval, uitkijken dus. Maar als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment wel minder dan 5 minuten.
5: Music. Dorien Matthijs.
2: Hallo, wat is een goede zondagnamiddagactiviteit? Voor Walk the Moon is het heel simpel.

excuses van Becky G. Sorry, papi. Q-Music. Af en toe beland ik eens in een online rabbit hole. Je kent dat vast wel. En nu ben ik gebotst op, hou je vast, de Christmas Countdown site. Kerstfanaten die dus echt aftellen tot kerst. En het is op dit moment nog net iets meer dan 100 dagen. Wacht, ik heb hem hier openstaan. 102 dagen, 9 uur en 49 minuten en 50 en 49, 8... Ja, je begrijpt het. Maar ook in verschillende decoratie- en doe-het-zelfzaken zijn ze dus al begonnen, hè, die kerstsok uithalen. En dan denk ik, oh, jongens. Oh nee, oei, wacht, nee. Dat is ook een kerstthema. Nee, we zitten nog even volop tussen de pompoenen en weet ook, het is nog zomer, hè? Ah ja, dus nog niet te snel gaan daarmee.

0: kamerad, en be mine, back you. Er bestaat blijkbaar zoiets als de Christmas Countdown site. En de kerstfanaten die zijn daar al actief op. Ook Bianca uit Antwerpen laat weten. Ja, Doreen, ik heb toch al mijn eerste kerstlichtjes gekocht. Allee, het is nog zomer, hè? Ik lees ook in de Q-app dat er zelfs weddenschappen worden gehouden onder vrienden. Wie hier bij Q als eerste Mariah Carey hoort. Fabienne uit Antwerpen bijvoorbeeld, die heeft zo'n weddenschap gesloten. Ah, wel, Fabienne, ik zal je eens laten winnen, zie. Oké, meer dan genoeg Mariah voor nu. Straks de hoogste nieuwkomer in de Q-top 40. Het tipje van de sluier van een vrouw die net haar achternaam heeft laten vallen.
1: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Oh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
3: Bebat.
1: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Ah nee, spoiler alert. De volgende aflevering van De Verraders is gelekt. De eerste ruzie aan de ronde tafel. De eerste streken van de drie verraders. En hun eerste slachtoffer. Iedereen kan dat dus nu gewoon bekijken, hè? Maar bon, jij bent toch te vertrouwen, niet? Jij zal toch geen spoilers verspreiden, toch? Oké, dat is afgesproken. Bekijk de volgende aflevering van De Verraders dan nu al volledig exclusief met VTM Go+. Maar hou het voor jezelf, hè?
5: Never again. 30 jaar Milking. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdome.be. Samen met Q-Music.
6: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
7: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verica.be.

voilà, die middagdip maakt geen schijn van kans meer. New era voor Miley. Meteen stevig de Q-top 40 binnengebonkt. Volgende week dropt ook haar nieuwe album met diezelfde titel, Bass Persuades. Senne uit Aalst die stuurt, wow, ik hoor Madonna-vibes. En ook Rick uit Kortrijk zegt, wat een schijf, wat een iconische vrouw. Wel, zeg dat wel. Er staat hier ook een iconische Italiaan klaar. Damiano David is dit met Next Summer.

0: Damiano gaat nog even moeten wachten dan tot de next summer. Zometeen nemen we de trein, niet naar Oostende, nee, naar het hoge noorden van de USA, naar Boston. Maar eerst even kijken hoe het op de weg gaat. Het wordt iets rustiger. Er staan nog 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste. Die staat richting de grens met Nederland op de E314. Een kwartier erbij tussen Aarschot en Tieltwingen. En ook nog eens 6 minuten tussen Zolder en Park Midden-Limburg. Dan naar de E19. 7 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Sint-Job in het Goor. En tot slot op de Brusselse ring, op de buitenring, nog eens een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Maar op een andere plaats gaat het wel vlotter en verlies je wel minder dan 5 minuten.
1: Music. Q sounds better with you. Doreen Matthijs.

0: hoorde hoe het danst bij Q. De K-pop Girls Band die je zometeen hoort, komt dinsdagavond naar ons land. Ze gaan de AFAS-dome volledig veroveren. Ja, belangrijke dag die dinsdag 15 september, want dan staat ook dit op de planning.
1: Weppa! Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's open now, the clock's run up. Samen gaven ze magische weekends weg.
2: Ja, het is yes!
3: Ja! Yeah.
1: En ze verdubbelde zelfs je jaarloon. Ja! Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
4: Oh nee, hè?
5: Alles? Nee.
4: Dat is niet waar.
5: Niet alles.
4: Het strafste komt nog.
5: Zijn maar zeker.
1: En nu zijn ze terug. Maarten
6: en Dorothee. En wij geven jou 20.000 euro
0: shoppingbudget bij IKEA.
1: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister dinsdag naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA. Q.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we updates over je verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
9: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
10: Allee, zeg eens iets, Bruno.
11: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
10: Hoe zet ik dat op mute?
11: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
10: Bruno. Mobile
12: Vikings. Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
13: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
0: Q.

1985, Simple Minds en Don't Forget About Me. Dat zijn we absoluut niet. Een oldie but goldie die af en toe nog eens uit dat Q-hit-archief gehaald moet worden. Zeggen vanavond weer tijd voor Verraad op de Buis. We trekken voor de tweede keer dit seizoen naar dat gigantische kasteel waar er gemoord gaat worden door de verraders. Om 7:55 begint dat gigantische mindgame-spelletje weer. En misschien heeft ook wel het laatste uur voor RVG. He, onze Ruben van Gucht geslaan. Ik zit op hete kolen. Intussen zit je hier bij Q. Heel goed op jouw zondagnamiddag. David Guetta en J-Lo to the rescue met een muzikaal shotje café.

0: met Snap.
1: Snap, en het is al bijna 4 uur. Ik maak plaats voor QDJ Sen, die jou tot 7 uur nog heel graag van muzikaal gezelschap voorziet. Avicii, die is er ook nog voor 4, om die middagdip geen schijn van kans te geven. Temper City nu met Self.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
1: 4 uur, een hele goede middag. Nieuws krijg je van Aline.
2: Goedemiddag. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd dicht bij de Oekraïns-Poolse grens. Er werd onder meer een passagierstrein geviseerd. Volgens Duitse media zou ook voormalig Brits premier Boris Johnson op die trein gezeten hebben. Maar kort voor de aanval werden de passagiers geëvacueerd. Volgens de Oekraïnse spoorbeheerder is er ook een locomotief getroffen op zo'n 2 kilometer van de Poolse grens. Maar ook daar vielen geen slachtoffers. Als reactie stuurde Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in. In ons voetbal heeft Club Brugge gewonnen van Antwerpen. Het werd 3-1. In het klassement staat Club tweede op 1 punt van leider Union. Je hoort Joachim Seys van Club.
3: Uiteindelijk een positief gevoel. Ik denk dat we sowieso de eerste helft al 2-3-0 kunnen voorstaan. Maar dat gebeurde niet. En wij in de rust hebben steeds met een goed gevoel. Als je dan in de moeilijke momenten rustig kunt blijven zoals we vandaag hebben gedaan, dan zie je dat we een goede ploeg kunnen zijn. En uiteindelijk maken we die wedstrijd goed af. Heel positief op deze match. Kijk terug.
2: Antwerpen staat 11e in de stand. En opnieuw een domper voor de Sloveense wielrenster Urška Žigart. Ze hield een kaakbreuk over aan een val in een Franse rittenkoers. Eerder dit jaar liep ze alleen dezelfde blessure op bij een zware val. Waarschijnlijk komt ze niet meer in actie op het WK. Ook achter de rest van haar seizoen staat een groot vraagteken. Žigart is de partner van wereldkampioen Tadej Pogacar. Ook hij ligt op dit moment in de lappenmand na een blessure. Afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen en 24 graden.
1: Op dit moment toch wel 5 plekken waar jij meer dan 5 minuten verliest. Ik overloop ze samen met jou. Richting de grens van Nederland is het op dit moment echt wel het drukste. Valt op 28 minuten erbij. Tussen Kleine Barelen zit je op in het Goor. Daar is een ongeval gebeurd. Let daar goed op. E314 tussen Aarschot en Tieltwingen in dezelfde richting. 13 minuten extra. Op de A19 tussen Menen en Moorselen verlies je ook zo'n kwartiertje. Brusselse Ring, dan beginnen we op de buitenring liever. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem verlies je ook 15 minuten. Op de binnenring is het iets rustiger, maar toch nog even bumperen. 5 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde, dan Saarlaan en Jette. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment gelukkig minder dan 5 minuten.
4: Music. Send de paper.
1: En een dubbele portie country vibes op jouw zondag. Ella Langley zit al aan de bar en Kane Brown die springt in zijn pick-up truck recht richting jou.
5: New truck, big lady.

de enige zijn die sinds Ella Langley ook eens wil gaan kijken in Tennessee. Lijkt me wel de moeite, hoor. Ja, al die cowgirls met een gebroken hart. Enfin, ken je dat? Zo van die mensen die precies alles kunnen. Eender wat die aanraken, ja, dat hebben ze dan zelf gemaakt of zo. Je gaat erbij eten, lekker bordje pasta voor je neus. En je zegt van, amai, lekker, zo'n pasta heb ik nog nooit gezien. Oh ja, maar wij maken onze pasta zelf. Kijk naar buiten en je denkt, dat tuinhuis, dat ziet er nieuw uit. Zelf gezet. Dat vinden we wel leuk om te doen in het weekend. Oké. Halen daar ineens een baby tevoorschijn? Ook zelf gemaakt natuurlijk wel. Of je nu zo iemand kent of niet, Pharrell Williams, die ga ik jou daarin ook even laten. Dat is ook zo iemand die alles zelf kan. Hij is begonnen als liedjeschrijver voor andere artiesten. Dan verder gaan als producer van duo The Neptunes, ken je misschien nog wel, in de jaren 90. Heeft ondertussen een eigen label opgericht om andere artiesten te ondersteunen. Maar het is niet alleen iets met muziek wat hij graag en goed kan. Sinds 2023, 3 jaar geleden, is hij ook mee verantwoordelijk voor alles wat er van Louis Vuitton in de winkel komt. Of toch de mannelijke lijn daarvan. En of dat hij nu effectief ook zijn eigen tuinhuis gezet heeft, of dat zou kunnen, wel, ik denk dat laatste eigenlijk wel. Maar muziek maken voor hemzelf, dat weet ik wel 100% zeker, dat kan hij ook. En vandaag zorgt hij een klein beetje voor wat extra zon op jouw regenachtige zondag.

0: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
1: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
2: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
3: Ja, maar kom niet, hè.
2: Oh, hij komt niet.
3: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
4: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
5: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
3: Goh.
5: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
5: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Ramen, deuren, verandas.
7: Lijnaars Aluminium.
8: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

luistert naar de zondagnamiddag hier bij Q. En dat wil zeggen dat je vooral veel en goede muziek hoort. Maximum hits, gelijk wij hier zeggen. Laatste van Lost Frequencies bijvoorbeeld. Toen hij eergisteren nog een set aan het draaien was in Praag, sprong hij bij Joren tegelijkertijd nog eens 3 plekken hoger in de Q-top 40. Moet je kunnen, hè, maar daar blijft hij allemaal niet te lang bij stilstaan, Felix. Echt niet? Vanmorgen zit hij alweer op het vliegtuig richting Ibiza. Pasha Club wacht daar op hem. Dat is druk bezet, hè, die man. Maar jij mag gewoon blijven waar je bent vandaag. Het kan hier nu al meezingen.

meteen drie letters die jij zo hard gaat meespellen dat je er misschien beter voor zorgt dat er niemand zich in jouw speekselsplashzone bevindt. In de auto kan je bijvoorbeeld echt volledig laten gaan en ik denk dat niemand je dat echt zou kwalijk nemen. Het is verrassend druk om 16:30 op zondagnamiddag. 5 plekken waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file richting de grens van Nederland is dat. Tussen Kleine Barreel en Sint-Job in het Goor is een ongeval gebeurd en dan verlies je zo'n 36 minuten. Let daar goed op. E314 tussen Aarschot en Tielt-Wingen in de richting van Nederland, ook 13 minuten erbij. Op de A19 tussen Menen en Moorselen, 21 minuten vertraag je daar. En dan richting onze hoofdstad op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem, een kwartiertje extra sta je daar. En op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Daan-Saar en Jette, daar verlies je zo'n 8 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment niet meer dan 5.

0: Even serieus. Zorg ervoor dat je niet achter het stuur zit zo meteen wanneer het volgende nummer begint te spelen. Ik meen het, dat is echt belangrijk. Zet je desnoods even langs de kant, want je gaat je ogen dicht doen. Het gaat sterker zijn dan jezelf en safety first.
1: Ah wel. Zijn we met de oortjes naar het radiootje aan het luisteren?

0: morgen komt Vincent Vieris terug uit vaderschapsverlof. Wordt hij eindelijk volwassen nu hij zelf een kind heeft?
1: Goochie, goochie, goochie.
0: Dat valt nog af te wachten. De comeback van Vincent Live. Morgen vanaf 4 uur bij Q. Music.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
3: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
4: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
2: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.

dus trouwen er niet al te veel mensen op een zondag. Ja, ik zit daar toch altijd een beetje mee in of zo. Als ik Alanis dat dan hoor zingen, of wanneer ik vandaag gewoon naar buiten keek, constant van die regen op je trouwdag, ja, dat wil je toch niet, hè. Dat is het echt niet. Plus, zondag is voor het uitkateren na het trouwfeest, of gewoon nagenieten van alles wat je beleefd hebt, voor ieders wat wil. En je mag dat vooral zelf kiezen, hè. Het is tenslotte jouw feestje. En als er

0: je zou beweren dat je dat niet nodig had vandaag op jouw zondag, dan zou ik zeggen dat je liegt. Dat saxofoontje op het einde ook. Oh, dat is een toppertje, noemen ze dat dan. Of in Spaans?
1: Fuego!
0: Oh, fuego. Dat is echt... Doet me ook wel een beetje denken aan Michael Jackson's stem op een of andere manier. En dan, ja, wat is dat? Wat soul, wat feel good? Maakt op zich niet uit. Ik ben fan van Jamie Miller, fan van Baby Doll. En maar goed ook, want het is deze week onze Q-topschijf.

vragen om 5 voor 5. Hoe goed is jouw Duits? Ja. Het mijne, ik ga daar eerlijk in zijn, ein bisschen rustig. Geen idee of je zo zegt dat je daar niet zo goed in bent, maar dankzij Nena kunnen we daar nu allemaal een beetje op oefenen. Als je er echt totaal niks van gegeten hebt, Kim Wilde vertaalt.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
1: Vijf uur en je krijgt het nieuws van Aline. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Mogelijk wordt er verder gesnoeid in de Vlaamse subsidies. Dat zegt Vlaams begrotingsminister Ben Wijts bij VTM Nieuws. De Vlaamse overheid trekt dit jaar ongeveer 19,5 miljard uit aan subsidies, terwijl er bespaard moet worden om de begroting op orde te krijgen. Je hoort minister Wijts.
3: Ik denk dat absoluut die subsidiestroom dat die slinger is doorgeslagen. Ik heb er zelf al op ingegrepen en ik wil er ook blijven ingrijpen, want sommige zijn inderdaad echt totaal zinloos. Zal dat ertoe leiden dat alle subsidies verdwijnen? Nee, want je moet het kind niet bij het badwater weggooien. Er zijn bepaalde taken die beter worden verricht door het middenveld.
2: Minister Wijts wil ook de regeling rond de dienstenchecks en de erfbelasting opnieuw bekijken. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd dicht bij de Oekraïns-Poolse grens. Drones viseerden daarbij de spoorlijn tussen Kiev en Warschau. Een trein werd geraakt, maar er vielen geen slachtoffers. Een andere trein moest geëvacueerd worden. Aan boord zat onder meer de voormalige Britse premier Boris Johnson. Volgens de Oekraïense spoorbeheerder is er ook een locomotief getroffen op zo'n 2 kilometer van de Poolse grens. Maar ook daar vielen geen slachtoffers. Sport dan, de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Spanje gewonnen. Hij haalde het voor de Nederlander Max Verstappen en de Brit Lando Norris. Antonelli verstevigt zo zijn leidersplaats in de WK-stand. In ons voetbal neemt Racing Genk het op tegen AA Gent. Aan het begin van de tweede helft staat het daar 0-1 voor Gent. Eerder heeft Club Brugge met 3-1 gewonnen van Antwerp. Je hoort Joaquin Seys van Club.
4: Het is ook een positief gevoel. Ik denk dat we sowieso eerst de helft al 2-3-0 kunnen voorstaan, maar dat gebeurde niet. En wij in de rust hebben al steeds met een goed gevoel. Als je dan in de moeilijke momenten rustig kunt blijven zoals we vandaag hebben gedaan, dan zie je dat we een goede ploeg kunnen zijn. En uiteindelijk maken die wedstrijd goed af. Heel positief op deze match, kijk terug.
2: In het klassement staat Club op de tweede plaats, op 1 punt van leider Union. Antwerp is 11e. En al onze landgenoten zijn uitgeschakeld op het EK 3-3 basketbal in Antwerpen. Bij de vrouwen gingen de Belgian Cats onderuit in de kwartfinale tegen Spanje. Het werd 20-9. Speelster Helene Nouwelaars blikt terug op het toernooi.
5: Ik denk dat we tevreden mogen zijn. We hebben een stunt gedaan tegen Polen, waar we echt een goede wedstrijd spelen, laten zien dat we echt wel 3-3 kunnen spelen. Ik denk dat dat gewoon een mooi product was van ons zomerhard werken. Ik denk dat we het beste er hebben uitgehaald wat er deze zomer mogelijk was.
2: En ook de mannen zijn uitgeschakeld in de kwartfinales. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. Buien bij zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht geleidelijk droger en minima rond 17 graden. Morgen bewolkt met af en toe opklaringen en maxima tot 24 graden.
1: 2 over 5 en 6 plekken waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest. Ik begin bij de langste file. Dat is nog steeds richting de grens met Nederland. Op de E19 tussen Kleine Bareel en Brecht sta je daar 23 minuten in de file. E313 tussen Aarschot en Tiel Twingen. 9 minuten extra rekenen op jouw traject daar. Richting Gent op de E40 tussen Jabbeke de Haan en Oostkamp verlies je zo'n 13 minuten. Op de Brusselse ring, we beginnen in de buitenring, of op de buitenring misschien beter, tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem, 8 minuten erbij. En even lang aanschuiven doe je op de binnenring, tussen Groot-Bijgaarde, dan Saarlaan en Jette. En richting Antwerpen tot slot op de E313 ook nog 5 minuten extra tussen Wommelgem en Antwerpen-Oost. Sta je ergens anders aan te schuiven, dan ben je daar binnen de 5 minuten weg.
6: Music.
1: Send de papa. Zometeen het enige nummer dat ik jaren aan een stuk heb moeten aanhoren in de auto van mijn mama. Die had een opvallend lange McDonald's fase.

0: snel 20 jaar geleden is geweest, hoor. Oh, straf als je daar zo op terugdenkt. Maar 20 jaar geleden was ons mama dus een vrij grote fan van Amy MacDonald. Ze had er alleszins toch een cd van gekocht en we kregen die niet meer uit de cd-speler in de auto. Dus elke keer wanneer we in die auto stapten, begon dat nummer opnieuw te spelen. Gelukkig mocht ik af en toe ook nog eens de gewone radio opzetten. Oh, dat was dan zo'n verluchting. Eigenlijk, als ik er zo aan terugdenk, misschien dat ik toen ook beslist heb om radio-dj te worden. Zou wel eens kunnen, zodat ik eindelijk zelf kon beslissen wat de mensen hoorden wanneer ze in hun auto stapten. Ja, en nu maar hopen dat jij je ook wat kan vinden in mijn keuzes, hè. Op zich, 70 miljoen mensen zijn alvast fan van Beautiful People op YouTube, dus pak dat ik daar wel goed mee zit. Maar dit, ja, dit is eigenlijk een gokje.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ja, vers Jason Derulo, al mag je sinds kort ook Michiko zeggen. Vind ik blijkbaar niet zo erg.

0: Even een klein zondagnamiddag onderzoekje. Q-music. Als jij, gewoon even luisteren, als jij dit woord hoort. Your body next to mine. Push-up dus. Gotta make the sexy booty mine. Ja, waar denk jij dan aan? Denk jij dan aan, ja, geen probleem, ik ben fit, ik ben klaar. Hoeveel keer moet ik pompen? Of denk jij aan een BH? Dat wondermooie ding dat het kleine stukje stof aan zwaartekracht ontkende kwaliteiten in zich kan hebben. Of het zou natuurlijk ook kunnen dat jij enkel en alleen aan de hit van de Freestylers denkt van dik 20 jaar geleden. Dat is misschien net iets te gemakkelijk, maar kijk, je krijgt die sowieso straks. Dus laat eens even weten in de Q-app. Als jij push-up hoort, denk je dan aan de BH? Denk je dan aan pompen? Zometeen komt er een poll. Weet je wat? Nee, ik ga die nu starten. Dus als je nu de Q-app open doet, dan ga je die normaal zien. Stuur eens even door. Welke van de twee denk jij? Oh, en voor ik het vergeet. Vergeet dadelijk vooral niet mee te zingen met Niall Horan, want die knappert is jarig vandaag, die komt eraan.
1: Weppa! Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's open now, the clock's run up. Samen gaven ze magische weekends weg.
2: Ja, het is yes. Ja! Ja!
1: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. En Dorothee hebben alles gegeven.
3: Oh nee, hè?
4: Alles, nee.
3: Dat is niet waar.
4: Niet alles.
3: Het strafste komt nog.
4: Zijn maar zeker.
1: En nu zijn ze terug.
5: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
1: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister dinsdag naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA.
6: Q-music. Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vinden vrouwen dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings. Play it smart.
8: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
9: Er is een telenet op maat voor iedereen.
10: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
9: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
11: Go yellow!
12: Doe maar, hè. Weer een gat in mijn werkbroek. Dat is al de derde dit jaar.
13: Maak dan eens een gooi. Die van mij is nog altijd hetzelfde als vorig jaar. Er is niks aan.
12: Zet de zot. Het geld groeit niet op mijn rug, hè.
13: Ik betaal misschien iets meer, maar je bent wel gesteld.
12: Oh ja. En welk merk is dat?
14: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
11: Go yellow!
9: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
15: Dus ook voor klanten?
9: Yep. Go for info naar telenet.be.
16: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
17: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verica.be.

0: My oh my, ja, dat dacht ik ook toen ik hier de Q-app opendeed, zeg man.
1: Ze salavi, baby.
0: Ariana uit Leopoldsburg. Q. Die stuurde hier net een berichtje in de Q-app. Onderweg naar de papa samen met mijn vriend Chris. Tot daartoe alles nog oké. Maar ze stuurt vooral ook sorry in de Q-app. En dat is me goed ook, Ariana. Want op het scherm in de auto las ze niet Sen de Pape, wat mijn naam is, dat zou logisch zijn, maar wel Sen de
2: Poepen.
0: Jongens, toch, ik zal maar niet vragen, Ariana, waar jij de rest van je zondag met je gedachten hebt gezeten. Foei, foei, foei, foei, foei. De papa moest het weten, hè. En als ik zou vragen waar jij aan denkt als ik het woord push-up zeg, dan ben ik er vrij zeker van dat jij ook zou zeggen, ah, oh ja, maar ja, dat is een BH natuurlijk, hè. Wel, dan ben je duidelijk in de minderheid, Ariana, want het is vrij duidelijk. Ik stel die vraag in de Q-app en 65% van jullie is gewoon superfit, is keisportief. Want als die push-up horen, dan denken die aan pompen. Nou, als je een uitdaging zoekt nog op je zondagnamiddag, doe dan elke keer een push-up wanneer de freestylers zeggen dat je een push-up moet doen. Ik

De nieuwe nummer 1 in de Q-top 40 komt er zo meteen aan. En die heeft letterlijk 12 weken nodig gehad om Dai Dai van de troon te stoten. Maar hij heeft het gedaan. Hij heeft het effectief gedaan en die komt eraan. En Miley, ja, die denkt dat het volledig naar de bom is. Dat is voor zo meteen. Op dit moment 7 plekken waar jij langer dan 5 minuten verliest onderweg. Ik begin bij de Antwerpse ring. Daar is het lekker druk richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout verlies je bijna een half uur, omdat de weg daar is afgesloten. Richting Nederland, tussen Sint-Annelinghoever en Antwerpen-West, vertraag je zo'n 6 minuten. Richting de grens met Nederland, dat is al een hele dag wat problemen daar. Op de E19 tussen Kleine Bareel en Brecht, 12 minuten erbij. Op de E314, 5 minuten extra tussen Aarschot en Tiel-Twingen. Richting Gent op de E40 tussen Janweke de Haan en Oost. 10 minuten vertraag je daar. Brusselse ring, buitenring dan tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem, 8 minuten. En 5 minuten richting Antwerpen op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. Sta je ergens anders nog stil, dan ben je daar binnen de 5 minuten weg.

0: Ah nee, spoiler alert. De volgende aflevering van De Verraders is gelekt. De eerste ruzie aan de ronde tafel. De eerste streken van de drie verraders. En hun eerste slachtoffer. Iedereen kan dat dus nu gewoon bekijken, hè? Maar bon, jij bent toch te vertrouwen, niet? Jij zal toch geen spoilers verspreiden, toch? Oké, dat is afgesproken. Bekijk de volgende aflevering van De Verraders dan nu al volledig exclusief met VTM Go Plus. Maar hou het voor jezelf, hè?
1: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
2: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
1: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
2: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
1: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
2: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
1: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
2: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 9000 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
1: Vanavond bij VTM. De atypische tactieken van Ruben van Gucht in De Verraders. En bij VTM 2 heeft elke speler zo zijn tactiek in de Blokleider Flanders Starts Trophy. Vanavond bij VTM en VTM 2.

Smiley, zitten we er bijna op het einde van de rit in The End of the World. De heren van de Rasmus, ja, die doen natuurlijk weer lekker gezellig mee. Zetten gelijk ook het grote alarm aan. Maar als jij niet meegaat in al dat doemdenken, dan kan je zo meteen je ogen even dicht doen. En met een klein beetje hulp van je eigen fantasie zit je dan in een gezellige beachbar. Lekker drankje in je hand. Jonas Blue zorgt voor de sfeer. De rest is voor jou.

0: kan al eens gebeuren dat als je Q-topschijf bent, dat je iets meer gespeeld wordt bij ons dan anders. En dan kan het ook wel eens gebeuren dat dat nummer iets meer hartjes krijgt van jou dan andere nummers in de Q-app. En als dat allemaal gebeurt, als dat mooi samenvalt, dan kan het ook wel eens voorvallen dat wanneer je voor het eerst in de Q-top 40 binnenspringt, dat je direct bijna de helft van de lijst gewoon simpelweg achter je laat.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ja, Alex Warren die heeft dat allemaal de voorbije week gedaan. Die heeft zijn zondag ook wel verdiend.

0: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
1: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
2: 1 voor 6 nieuws krijg je van Aline. Goedenavond.
3: Goedenavond. Mogelijk wordt er verder gesnoeid in de Vlaamse subsidies. Dat zegt Vlaams begrotingsminister Ben Wijts bij VTM Nieuws. De Vlaamse overheid trekt dit jaar ongeveer 19,5 miljard uit aan subsidies, terwijl er bespaard moet worden om de begroting op orde te krijgen. Je hoort minister Wijts.
4: Ik denk dat absoluut die subsidiestroom uit die slinger is doorgeslagen. Ik heb er zelf al op ingegrepen en ik wil er ook blijven ingrijpen, want sommige zijn inderdaad echt totaal zinloos. Zal dat ertoe leiden dat alle subsidies verdwijnen? Nee, want je moet het kind niet bij het badwater weggooien. Er zijn bepaalde taken die beter worden verricht door het middenveld.
3: Minister Wijts wil ook de regeling rond de dienstenchecks en de erfbelasting opnieuw bekijken. Bij de Britse internetbank Revolut zijn klantengegevens gelekt aan een fraudeur. Dat bevestigt de bank zelf. De oplichter deed zich voor als een overheidsinstantie en vroeg persoonsgegevens op via mail. Volgens Revolut is een beperkt aantal klanten getroffen. Hun geld zijn ze ook niet kwijt. Bij ons heeft Revolut zowat 1 miljoen klanten. Champagne mag dit jaar meer alcohol bevatten. De Franse producenten krijgen daar uitzonderlijk toestemming voor. Door de extreem droge en hete zomer zit er meer suiker in de druiven en dus ook meer alcohol. Normaal ligt de grens voor champagne op 13% alcohol. Nu is die verhoogd naar 15%. Maar wij zullen er wellicht weinig van merken, want champagne bestaat uit verschillende wijnen en oogstjaren om een constante smaak te garanderen. Sport dan, de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Spanje gewonnen. Hij haalde het voor de Nederlander Max Verstappen en de Brit Lando Norris. Antonelli verstevigt zo zijn leidersplaats in de WK-stand. Voetbal, Racing Genk en AA Gent zijn niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel. Maar Gent komt zo wel op de tweede plaats in de stand met evenveel punten als leider Union. Genk is negende. Eerder heeft Club Brugge met 3-1 gewonnen van Antwerp. Club kwam snel op voorsprong, maar Antwerp kon langs zij komen na een flater van clubdoelman Jan Sommer. Je hoort Joachim Seys van Club.
5: Poortjes kunnen altijd gebeuren. Als je het dan als ploeg recht zet, dat is extra mooi. Ik denk niet dat er nu twijfel in bij hem moet zitten of bij ons moet zitten. Ik denk totaal niet dat het geval is. Hij heeft genoeg ervaring. En zoals ik zeg, poortjes gebeuren, die gaat hem sowieso weer pakken. En hij heeft ons ook weer een paar keer recht gehouden. Dus ik mag sowieso niet negatief terugkijken op zijn prestatie.
3: In de stand is club derde, Antwerp is elfde. Vanavond en vannacht geleidelijk droger en minima rond 17 graden. Morgen bewolkt met af en toe opklaringen en maxima tot 24 graden.
2: 2/6. En op dit moment nog 4 plekken waar je langer dan 5 minuten stilstaat. Ik begin bij de plek waar je het meeste tijd verliest. Dat is op de Antwerpsring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout is de weg afgesloten. Daar moet je zo'n 24 minuten bijtellen. Richting Nederland, tussen Sint-Annelink-Roever en Antwerpen-West, ook 9 minuten vertragen. Richting Brussel dan, op de buitenring, tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem, nog 11 minuten extra. Richting Antwerpen op de E17, tussen Kruibeek en Antwerpen-West, verlies je zo'n 6 minuten. Sta je ergens anders nog in de file, dan ben je daar binnen de 5 minuten weg.
1: Music.
6: Send de paper.
2: Zondagavond, dat is een goed moment om even te overlopen of je niet vergeten bent voor morgen. Ugel en Kehlani focussen alvast op het allerbelangrijkste.

Er is een manier om te zeggen dat het eigenlijk ook soms helemaal niet zo heel veel uitmaakt. Yesterday, today, tomorrow, wanneer het voor jou past. En dat is nu toevallig ook wat wij hier zeggen bij Q's. Hè? Maakt niet uit wanneer jij jouw radio opzet, waar je aan het luisteren bent, jij bent altijd welkom hier. En wij zorgen altijd voor de beste muziek. Bijvoorbeeld zoals de song die 12 weken lang het meest beluisterd is geweest en de meeste hartjes kreeg in de Q-app. Die komt eraan, kwestie van die belofte direct na te komen. Maar eerst vijf vuile aapjes van de Bloodhound Gang, die hun les biologie uit de jaren 90 nog eens herhalen.

0: dat lees ik graag. Kevin uit Mechelen die is blij in de Q-app. Niet alleen met Shakira, maar daarvoor ook vooral met de klassieker van de Bloodhound Gang. Wel, Kevin, als jij van feestklassiekers houdt, dan zou ik nog heel even blijven hangen. Want er komt zo meteen een Chris Brown aan die het feestje helemaal op gang trekt. Eerst Robin Schulz en Taylor Swift nog.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Echt, een heel jaar!
1: Ja, ja, echt. Info op telenet.be. Knaldi!
6: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
7: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
8: Ramen, deuren, verandas.
9: Lijners Aluminium.
10: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
11: Q Music.
12: Q sounds better with you.
11: Better with you.
13: I really need you. I really need your love right now. I'm feeling fast. Not gonna last.

Dat Taylor Swift wel fan is van een dubbele bodem hier en daar. En af en toe zo is een verdwaald Easter eggje. Dat is een slecht bewaard geheim. Wel, voor de song die ze maakte voor Toy Story 5, I Knew It, I Knew You, heeft ze ook weer haar best gedaan om meerdere lagen in haar tekst te steken. Ik moet wel zeggen, echt verstoppen heeft ze nu deze keer niet gedaan. Want het zit helemaal in het begin. Dan zingt ze bijvoorbeeld... Parachutes for the free fall of being younger. Wel, als je dat hoort, die parachutes voor de vrije val. Het gevoel dat je soms kan hebben, hè, wanneer je opgroeit, dat bedoelt ze ermee. Maar ja, dat de grond even van onder je voeten wordt getrokken en dat je even niet meer zo goed weet wie je bent, wat er juist gebeurt. Ja, iedereen die puberteit heeft doorgemaakt al gaat weten waar dat juist over gaat. Iedereen die dat nog niet heeft gedaan, wel, je hebt nog iets om naar uit te kijken. Het hoort er allemaal bij. Niet te veel schrik van hebben, komt helemaal goed. Dat is een beetje de letterlijke betekenis van de tekst, maar voor de echte Toy Story fans, wanneer zij horen parachute, ja, dan hebben ze natuurlijk direct door dat het een knipoog is naar de originele Toy Story personages van de soldaten, uiteraard. Die parachuteren in de eerste en in de derde film volgens mij ook, als ik me niet vergis. Moest jij de vijfde al gezien hebben, laat even weten of dat ze dat ook doen in de vijfde. Dit is Taylor Swift met haar soundtrack van die vijfde Toy Story, I Knew It, I Knew You.

1 over half 7 met Blanche en City Lights. Het lijkt steeds drukker te worden onderweg. Op dit moment al 8 plaatsen waar je langer dan 5 minuten stilstaat. Richting Gent op de E40 tussen Aalter en Nevelen. Daar is het drukste op dit moment. 12 minuten moet je erbij rekenen. Antwerpse Ring richting Nederland. Even lang aanschuiven tussen Sint-Annelinkroever en Antwerpen-West. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Met die afgesloten weg daar ook nog 10 minuten extra op jouw traject. Brusselse Ring, voornamelijk de buitenring, extra aanschuiven. Zo'n 11 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Op de binnenring is het iets minder, 7 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde, Dansaarlaan en Jette. Richting Antwerpen op de E17, 6 minuten erbij tussen Kruibeek en Antwerpen-West. Richting Hasselt op de E313 tussen Herentals-West en Herentals-Oost. Ook 6 minuten vertragen omdat daar een defect voertuig de weg verspert. Richting Brussel tot slot op de E411 tussen Hoeilaart en Jezus-Eik. Ook 5 minuten extra. Maar als jij dan gewoon blijft luisteren, dan wanneer je de laatste hoort, noten hoort van Lost Frequencies en Tom Odell, ben je daar ook weer.

komt eigenlijk wat prachtige muziek aan van een prachtige dame, helemaal nieuw hier op Q. En zometeen ook een remake van een nummer dat in 1978 het meest beluisterde, meest verkochte nummer was van dat moment in Vlaanderen. En de remake deed het bijna 50 jaar later bijna even goed, scheelde één plekje letterlijk. Dat is vanaf Freya Sky. Ah, wel, wel.

0: Morgen komt Vincent Vieris terug uit vaderschapsverlof. Wordt hij eindelijk volwassen nu hij zelf een kind heeft?
1: Gucci, Gucci, Gucci.
0: Dat valt nog af te wachten. Let's have fun. De comeback van Vincent Live. Let's have some fun. Morgen vanaf 4 uur bij Q. Music.
2: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
3: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
2: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
4: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
5: Nog even, alles goed.
4: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
6: Come on.
4: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promokoken.
9: Vandaag iets met pit?
7: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1 plus 1 gratis.
9: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.

0: Majestics в версии van Boney M en Rasputin. Sienna Pyro, Spyro is zelf amper 20 jaar. Zelf dus ook een Generation Z. But learned from the greats uit de 80s. Ja, haar muzieksmaak is net iets ouder. Haar nummer Great Expectations zit bomvol verwijzingen naar songs van onder andere Nina Simone, de indie band The Pixies, waren toen heel populair in de jaren 80. En hoe zeggen ze dat? Imitatie is de mooiste vorm van vleierij? Wel, in het geval van Sienna echt wel, want beide artiesten waren, en zijn nog altijd, hele grote voorbeelden voor haar. En voor alle duidelijkheid, het overgrote merendeel van de song is wel degelijk helemaal van haar. Ze heeft ze helemaal zelf geschreven, doet ze trouwens altijd, schrijft altijd haar eigen lyrics. En de titel die ze verschillende keren zingt, ook die, dat heeft ze beloofd, is helemaal van haar alleen.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En dit is Sienna Spyro en haar single The Great Expectation.

effectief alsof ze helemaal in vuur en vlam staan. Hè? Of in vonken en vuur, moet je zeggen, als het over Clouseau gaat. Zometeen geeft Sarah Larsson zich nog eens helemaal bloot. Dat is voor na Kygo, Khalid en Griffin. Q-music.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Voor 7, je krijgt het nieuws van Aline. Goedenavond.
4: Goedenavond. De rechtszaak tegen de zogenaamde krukkenroute breidt uit. 200 Brusselse gezinnen sluiten zich aan bij het dossier. De krukkenroute is de nieuwe landingsroute voor Brussels Airport, die al meer dan een jaar intensief getest wordt. De gezinnen die langs de vliegroute wonen zijn boos, omdat het voor heel wat geluidsoverlast zorgt. Je hoort hun advocaat.
5: Het gaat uiteraard in de eerste plaats om de slaap van die mensen. Er zijn mensen die soms wakker worden van het nachtlawaai. Hier spreken we toch over een zeer dicht bevolkt gebied, Schaarbeek en omstreken. De vraag die zij zich stellen is: waarom is het nodig om die route over de stad zo intensief te gebruiken en meer dan vroeger het geval was?
4: Vanmiddag werd ook in Koekelberg tegen die vliegroute betoogd. Zo'n 1000 mensen waren aanwezig. In Laken is een moskee beklad. Afgelopen nacht werd er een hakenkruis gespoten op een van de rolluiken. Wie erachter zit, is niet duidelijk. Brusselse minister van Gelijke Kansen, Lauwesch, noemt het een islamofobe daad. De politie is een onderzoek gestart. En in ons voetbal neemt Zulte Waregem het op tegen Charleroi. Ongeveer een kwartier voor de rust staat het daar 0-1 voor Charleroi. Eerder hebben Racing Genk en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. In de stand is Gent nu wel de nummer 2 met evenveel punten als leider Union. Genk staat op de 9e plaats. Vanavond en vannacht geleidelijk droger en minima rond 17 graden. Morgen bewolkt met af en toe opklaringen en maxima tot 24 graden.
3: 1 over 7 en 5 plekken waar je op dit moment nog meer dan 5 minuten verliest. Richting Hasselt, E313, daar is het extreem druk door een ongeval. Tussen Herentals West en Herentals Oost vertraag je zo'n 28 minuten daar. Op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem nog een klein kwartiertje vertragen. Op de binnenring 6 minuten extra tussen Groot-Bijgaarden, Dansaarlaan en Jette. Op de Antwerpsring richting Nederland, tussen Sint-Annelinkroever en Antwerpen-West, reken je best 8 minuten erbij. En richting Gent nog 5 minuten extra tussen Merksem en Borgerhout.

0: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles goed.
0: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
4: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
5: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verica.be.

0: Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice.
1: Everybody's open now, the clock's run up.
0: Samen gaven ze magische weekends weg.
1: Ja, het is yes.
2: Ja! Oh.
0: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
3: Oh nee, hè?
4: Alles, nee.
3: Dat is niet waar.
4: Niet alles.
3: Het strafste komt nog.
4: Zijn maar zeker.
0: En nu zijn ze terug. Maarten
5: en Dorothee. En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
0: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister dinsdag naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA. Q Music.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
7: Je hoeft niet te wachten op onze krafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 16.000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. 200 Brusselse gezinnen sluiten zich aan bij de rechtszaak tegen de zogenaamde krukkenroute. Dat is de nieuwe landingsroute voor Brussels Airport, die al meer dan een jaar intensief getest wordt. De gezinnen die langs de vliegroute wonen zijn boos, omdat het voor heel wat geluidsoverlast zorgt. Je hoort hun advocaat Hans van de Kouter.
2: Het gaat uiteraard in de eerste plaats om de slaap van die mensen. Er zijn mensen die soms wakker worden van het nachtlawaai. Hier spreken we toch over een zeer dicht bevolkt gebied, Schaarbeek en omstreken. De vraag die zij zich stellen is, waarom is het nodig om die route over de stad zo intensief te gebruiken en meer dan vroeger het geval was.
1: Vanmiddag werd ook in Koekelberg tegen die vliegroute betoogd. Zo'n 1000 mensen waren aanwezig. In Laken is een moskee beklad. Afgelopen nacht werd er een hakenkruis gespoten op een van de rolluiken. Wie erachter zit is niet duidelijk. De Brusselse minister van Gelijke Kansen, Lauwesch, noemt het een islamofobe daad. De politie is een onderzoek gestart. De Noor Tobias Johannessen heeft de slotrit van de Ronde van Spanje gewonnen. Hij was de snelste van een kleine groep in Granada. Hij haalde het voor de Italiaan Romele. Onze landgenoot Ramses de Bruyne werd nog derde. De eindzege in deze Vuelta is voor de Spanjaard Enric Mas. Wout van Aert mag de groene puntentrui mee naar huis nemen. Zijn volgende grote doel wordt het WK in Canada. Vanavond en vannacht geleidelijk droger en minima rond 17 graden. Morgen bewolkt met af en toe opklaringen, maxima tot 24 graden. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag bewolkt met enkele buien en ook frisser, nog zo'n 19 graden dan.

0: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.
2: Q Music. Q sounds better with you.
3: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand krijgt me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. In Anderlecht zijn twee vrouwen dood teruggevonden. Dat bevestigt het parket van Brussel. Een van de slachtoffers werd buiten aan een woning gevonden. Meer details ontbreken. Er loopt een onderzoek om te achterhalen wat er is gebeurd. In ons voetbal is Charleroi gaan winnen op het veld van Zulte Waregem. Het werd 0-1. In het klassement staat Charleroi vierde met evenveel punten als de nummer 3, dat is Club Brugge. Zulte Waregem is vijfde. De Noor Tobias Johannessen heeft de slotrit van de Ronde van Spanje gewonnen. Hij was de snelste van een klein groepje in Granada. Hij haalt het voor de Italiaan Romilly. Onze landgenoot Ramses de Bruyne werd nog derde. De eindzege in deze Vuelta is voor de Spanjaard Enric Mas. Wout van Aert mag de groene puntentrui mee naar huis nemen. Zijn volgende grote doel wordt het WK in Canada. Vanavond en vannacht geleidelijk droger en minima rond 17 graden. Morgen bewolkt met af en toe opklaringen. Maxima tot 24 graden. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag bewolkt met enkele buien en frisser. Nog zo'n 19 graden dan.

0: is Q. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Polen zet zich schrap voor meer Russische aanvallen op Oekraïne. Het land lijkt over te gaan tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Dat heeft premier Donald Tusk laten uitschijnen op een persconferentie. Aanleiding zijn de aanvallen in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens. Daarbij werd een spoorlijn tussen Kiev en Warschau geviseerd. Volgens Tusk valt het niet uit te sluiten dat ook Polen geraakt zal worden. En moeten ze zich daarop voorbereiden. In Anderlecht zijn twee vrouwen dood teruggevonden. Dat bevestigt het parket van Brussel. Een van de slachtoffers werd buiten aan een woning gevonden. Meer details ontbreken. Er loopt een onderzoek om te achterhalen wat er is gebeurd. Aan de kust is vandaag maar liefst 2 ton afval ingezameld. Meer dan 1500 vrijwilligers hebben dat gedaan. De opruimactie vond plaats op 17 surf- en beachclubs, gaande van Katzand tot De Pannen. In de Noordzee drijven zo'n 150 miljoen stukken afval rond. Elk jaar komt daar zo'n 20.000 ton bij. En 80% van het plastic afval spoelt bij ons aan. En dat heeft uiteraard een grote impact op ons milieu. In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs van Montreal gewonnen. Hij klopte de Fransman Paul Sexas in de sprint. De Amerikaan Brandon McNulty werd derde. Remco Evenepoel finishte als vijfde. Hij won vrijdag nog de grote prijs van Quebec. In ons voetbal heeft La Louvière gewonnen van KV Kortrijk. Het werd 3-0. La Louvière komt zo op de 14e plaats in de stand. KV Kortrijk is 18e en dus helemaal laatste. Eerder heeft Charleroi met 0-1 gewonnen van en bij Zulte Waregem. In het klassement staat Charleroi 4e met evenveel punten als de nummer 3. Dat is Club Brugge. Zulte Waregem is 5e. Vannacht overwegend droog bij minima rond 17 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij 24 graden. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag enkele buien en frisser, nog zo'n 19 graden dan.

0: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goeie avond. In Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie op weg om de parlementsverkiezingen te winnen. Dat blijkt toch uit de eerste exit polls. Het linkse blok rond ex-premier Andersson zou 51,3% van de stemmen halen. Haar partij, de Sociaaldemocraten, zou op 28,4% uitkomen, maar het is nog niet duidelijk of dat genoeg is om een regering te vormen. Het rechtse blok en de conservatieve partij van premier Kirstensson zou uitkomen op 46,8% van de stemmen. In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs van Montreal gewonnen. Hij klopte de Fransman Paul Sexas in de sprint. De Amerikaan Brandon McNulty werd derde. Remco Evenepoel finishte als vijfde. Hij won vrijdag nog de grote prijs van Quebec. Je hoort Evenepoel.
2: De hele dag voelde ik me eigenlijk niet goed. Niet echt hersteld van Quebec en de reis van gisteren. Maar ik geef nooit niet zomaar op. Dus uiteindelijk nog vijfde geworden. Dus wel een mooi resultaat. Maar beter vandaag met slechte dag dan binnen 2 weken.
1: Want dan is het WK wielrennen aan de gang. En in ons voetbal heeft La Louvière gewonnen van KV Kortrijk. Het werd 3-0. La Louvière komt zo op de 14e plaats in de stand. KV Kortrijk is 18e en dus helemaal laatste. Eerder heeft Charleroi met 0-1 gewonnen van en bij Zulte Waregem. In het klassement staat Charleroi 4e met evenveel punten als de nummer 3, dat is Club Brugge. En Zulte Waregem is 5e. Vannacht overwegend droog bij minima rond 17 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij 24 graden. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag enkele buien en frisser, nog zo'n 19 graden dan.

0: Q. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Vijf personeelsleden van het UZ Brussel in Jette zijn ondervraagd in het onderzoek naar het overlijden van een baby. Het gaat om artsen en verpleegkundigen. De baby overleed eind januari na acuut leverfalen. Mogelijk werden twee stoffen verwisseld bij het plaatsen van een infuus. Maar dat onderzoekt het parket dus nog. In Zweden lijkt de centrumlinkse oppositie op weg om de parlementsverkiezingen te winnen. Dat blijkt toch uit de eerste exit polls. Het linkse blok rond ex-premier Andersson zou 51,3% van de stemmen halen. Haar partij, de Sociaaldemocraten, zou op 28,4% uitkomen, maar het is nog niet duidelijk of dat genoeg is om een regering te vormen. Het rechtse blok en de conservatieve partij van premier Kirstersson zou uitkomen op 46,8% van de stemmen. En in het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs van Montreal gewonnen. Hij klopte de Fransman Paul Sexas in de sprint. De Amerikaan Brandon McNulty werd derde. Remco Evenepoel finishte als vijfde. Hij won vrijdag nog de grote prijs van Quebec. Je hoort Evenepoel.
2: De hele dag voelde ik me eigenlijk niet goed. Niet echt hersteld van Quebec en de reis van gisteren. Maar ja, ik geef nooit niet zomaar op. Het is uiteindelijk nog vijfde geworden. Dat is wel een mooi resultaat. Maar beter vandaag met slechte dag dan binnen twee weken.
1: Want dan is het WK wielrennen aan de gang. Vannacht overwegend droog bij minima rond 17 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij 24 graden. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag enkele buien en frisser, nog zo'n 19 graden dan.

0: music. Q sounds better with you.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.